0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Dit is Jo! Het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen. In Roeselare in West-Vlaanderen is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd door een zware brand in een afvalwerkend bedrijf. Die brak daar gisteravond uit en is nog altijd niet geblust. De hulpdiensten zijn daar wel massaal aanwezig. Er vielen geen gewonden en er is ook geen asbest aanwezig. Maar toch krijgen buurtbewoners de raad om ramen en deuren voorlopig dicht te houden. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. De ministers van de Vlaamse regering zijn gisteravond zonder begrotingsakkoord uit elkaar gegaan. Na zowat 12 uur overleg. Vooral over een nieuwe tabel met cijfers van minister-president Diependalen van N-VA. Coalitiepartners CD&V en Vooruit noemen die nog niet evenwichtig genoeg. De standpunten liggen nog heel ver uit elkaar, horen we. Deze namiddag praat Diependalen voort, wel met de partijen apart. Om 2 uur met Vooruit en 1 uur later volgt CD&V. Een akkoord wordt pas in de loop van de nacht van zondag op maandag verwacht. Maandag moet Diependalen zijn beleid voorstellen in het parlement. Hij zoekt 1,5 tot 2 miljard euro. En onze Rode Duivels zijn sterk begonnen aan de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in Italië. Mika God scoorde na 20 minuten in de eerste helft. En Dodi Luque Bacchio maakte er zo'n 20 minuten voor het einde 0-2 van. Het was de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. En ook de eerste overwinning van onze Duivels in een wedstrijd met inzet tegen Italië in meer dan 50 jaar. Nog in onze groep ging Frankrijk met 0-1 winnen in Turkije. Een doelpunt van sterspeler Kylian Mbappé. Maar die viel wel uit met een knieblessure en is er maandag in Brussel niet bij tegen België. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. En in het westen kan het ook lichtjes regenen. Maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen wordt het zonnig en rond 25 graden.

0: deze week in Date Night.
1: Jouw definitie van de liefde. Liefde is...
2: Luister naar je vrouw.
0: Date Night. Tess op date met Nouria uit Blind Getrouwd.
1: Je bent een verpleegster.
2: Ja.
1: Dat kan wel iets doen met een man, zeker. Maar hij heeft ook af en toe zijn pijntje.
2: Ja. Heeft hij dan nieuwe handen voor zorgen dat hij het heeft?
0: Date Night met Tess Goossens en Nouria uit Blind Getrouwd. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
3: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
4: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.

0: nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. In Roeselaren in West-Vlaanderen is het gemeentelijk rampenplan opgeheven. De burgemeester kondigde het gisteravond af door een zware brand in een afvalverwerkend bedrijf. De hulpdienst rukte massaal uit en kregen het vuur daar rond 5 uur vanmorgen onder controle. Ze moeten daar wel nog een tijdje nablussen. Er vielen geen gewonden, er is ook geen asbest vrijgekomen. Maar de brandweer waarschuwt wel nog voor geurhinders en roetdeeltjes die neerkomen. Buurtbewoners krijgen de raad om ramen en deuren nog even dicht te houden. De oorzaak van die brand kennen we nog niet. De ministers van de Vlaamse regering zijn gisteravond zonder begrotingsakkoord uit elkaar gegaan. Na zowat 12 uur overleg, vooral over een nieuwe tabel met cijfers van minister-president Diependalen van N-VA. Coalitiepartners CD&V en Vooruit noemen die nog niet evenwichtig genoeg. De standpunten liggen nog heel ver uit elkaar, horen we. Deze namiddag praat Diependalen voort, wel met de partijen apart. Om 2 uur met Vooruit en 1 uur later met CD&V. Een akkoord wordt pas in de loop van de nacht van zondag op maandag verwacht. En onze Rode Duivels zijn sterk begonnen aan de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in Italië. Mika Gods scoorde na 20 minuten in de eerste helft. En Dodi Lukebakio maakte er zo'n 20 minuten voor het einde 0-2 van. Het was de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. En ook de eerste overwinning van onze Duivels in een wedstrijd met inzet tegen Italië in meer dan 50 jaar. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. En in het westen kan het ook lichtjes regenen. Maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen wordt het zonnig en rond 25 graden. Show easy.

0: doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva La Vida.
1: En nu zondag is mijn gast stand-up comedian Roosje Berts.
2: Ja, ik kijk nu heel graag naar de oude witte kerkjes.
3: Ja.
2: TTM Go. Bijvoorbeeld zo de affiches in dokterskabinet van dokter Nelly. Ja, dat hangt daar zo op. Zet hem op.
1: Viva La Vida met Anne van Elzen en Roosje Berts.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
4: Oei. Met een enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kun je er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
6: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: James Blunt komt terug naar Brussel. De man achter wereld

0: beste nieuws. Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
1: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. Eén bakje kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, één jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: 2000.
1: Top 2000 stemadvies.
2: Hey, ik ben Meteor en mijn ultieme nummer 1 voor de top 2000 van Joe is de tegenpartij van Clouseau. Ik steun graag onze mede-collega's uit België en het is gewoon een dikke vette song.
3: We moeten geloven in een betere tijd.
1: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober.
4: Dit is Joe.
5: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
7: Wat was dat?
8: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Lijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september €5 korting bij aankoop vanaf €50.
7: Flashy.
8: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Lijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Lijze winkels gewoon open.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
10: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
11: Ja, graag iets Japan.
12: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
11: Kleurrijk.
12: Ja, met veel beige.
10: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
13: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan -50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
14: De tweede aan -50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
15: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Dit

0: Bij Profil maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
0: Op en top professioneel, met de pro van...
2: Profil.
0: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profil.be.
3: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
4: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Ah, dag juffrouw.
6: Hey.
5: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
6: Ja.
5: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
6: Oké.
5: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
6: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
5: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
6: Zeker. En dan krijg je misschien centjes.
5: Haha, jij bent een slimme.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
8: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
9: Nu 20% korting op je keuken.
8: Wij maken uw keuken in België.
10: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
11: Een goeiemorgen. Onze politie krijgt al maar meer meldingen van homofoob of transfoob geweld. Het waren er vorig jaar 600, of een derde meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang opvroeg bij justitieminister Verlinde. Ze staan vanmorgen in HLN, naar aanleiding van het incident met influencer Jonathan Medaars in Gent. De meeste gevallen van homofoob of transfoob geweld gebeuren in het Brussels gewest, gevolgd door Antwerpen en Gent. En opvallend, bijna de helft van de verdachten is minderjarig. In 2024 was dat nog maar zowat 1 op de 3. De ministers van de Vlaamse regering zijn gisteravond zonder begrotingsakkoord uit elkaar gegaan. Ze zaten zowat 12 uur samen, vooral over cijfers en voorstellen van minister-president Diependalen van N-VA. Coalitiepartners CD&V en Vooruit noemen die nog niet evenwichtig genoeg. We zijn er nog lang niet, zegt N-VA-minister Ben Weitz.
12: Het is ook gewoon een moeilijke oefening, dus we hebben nog wel werk.
13: Maar groeien jullie stilaan naar elkaar toe of niet?
12: Ik hoop het. We doen gewoon ons best om te geraken tot een akkoord. Maar het zal nog wel wat moeite werken.
13: Hebben jullie het gevoel dat er naar jullie geluisterd wordt naar de voorstellen?
12: Wel, ik ga spreken aan de onderhandelingstafel, maar niet op een andere locatie.
11: Deze namiddag praat Diependalen voort, maar wel met de partijen apart. Maandagnamiddag moet hij zijn beleid voorstellen in het parlement. Diependalen zoekt 1,5 tot 2 miljard euro. In Roeselare in West-Vlaanderen is het gemeentelijk rampenplan opgeheven. De burgemeester kondigde dat gisteravond af door een zware brand in een afvalverwerkend bedrijf. De hulpdiensten rukten massaal uit en kregen het vuur rond 5 uur vanmorgen onder controle. Ze moeten daar wel nog een tijdje blussen. Er vielen geen gewonden en er is ook geen asbest vrijgekomen. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. De Russische president Poetin zegt dat Rusland zich niet voorbereidt op een oorlog met Europa. De afgelopen weken waarschuwden verschillende Europese veiligheidsdiensten daarvoor. Zo verwacht de Tsjechische inlichtingendienst de komende maanden al een aanval. Maar Poetin spreekt dat dus tegen. Sterke start voor onze Rode Duivels in de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in en tegen Italië. Mika God scoorde na 20 minuten in de eerste helft. En Dodi Lukebakio maakte zo'n 20 minuten voor het einde de 0-2. Het was de eerste wedstrijd onder onze nieuwe bondscoach, Mark van Bommel.
14: De intensiteit en de bereidheid wat ze op het veld laten zien, daar begint het mee. En daar voeg je dan de speelwijze aan toe. En ik denk dat van beide heel veel naar boven kwam. Er gingen ook best wel veel dingen fout. Maar dat is ook logisch als je maar 3 dagen een trainer bent. Maar dit is wel een mooi begin, ja.
11: Het is ook de eerste keer in meer dan 50 jaar dat onze Duivels een match met inzet tegen Italië kunnen winnen. Nog in onze groep ging Frankrijk met 0-1 winnen in Turkije, een doelpunt van Kylian Mbappé. Maar die viel wel uit met een knieblessure en is er maandag in Brussel niet bij tegen België. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. En in het westen kan het ook lichtjes regenen. Maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen wordt het zonnig, rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en opnieuw 25 graden. En dinsdag zon en tot 28 graden.
15: Joe Easy.

0: dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
1: Alles is op.
0: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel. Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
3: Ah, schat, kijk, het is naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
4: Weet je wat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
3: Ja,
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar
7: €29,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
8: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
9: Richt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
8: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
10: Recubel. Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
11: Dit is Joe Easy.

0: 2000 stemadvies.
1: Ik ben Bastien Abbas en mijn nummer 1 voor de Joe Top 2000 is Don't Stop Me Now van Queen. Omdat het een beetje een oppepliedje is dat je er gewoon voor moet blijven gaan. Je amuseren, ook al zijn er mensen die een buskill willen zijn of partypooper. Je niet laten doen, just go for it.

0: favorieten voor de top 2000 van Joe. Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is Joe. Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
2: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
3: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
2: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
5: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
5: Snoeien.
4: Blazen.
5: Maaien.
4: Meer maaien.
5: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
5: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
7: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow. Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
9: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
10: Volkswagen.
11: De Keuning.
12: De slimme kijk op ramen.
13: Slim? Wat is daar nu slim aan?
12: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium.
13: Huh?
12: Met ramen van de Keuning kiest je slim.
13: Hoe?
12: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
13: Dat is inderdaad slim.
12: Ja, hè?
13: Laat nog eens horen.
11: De Keuning.
12: De slimme kijk op ramen.
14: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
15: Geef 8 hamburgers.
14: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
11: Joe.
16: Joe.

0: denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
2: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
5: Knaldi!
6: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
7: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
8: Goedemorgen. Onze politie krijgt al maar meer meldingen van homofoob of transfoob geweld. Het waren er vorig jaar 600, of een derde meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang opvroeg bij justitieminister Verlinde. Aanleiding is het incident met influencer Jonathan Medaar in Gent. De meeste gevallen van homofoob en transfoob geweld gebeuren in het Brussels gewest, gevolgd door Antwerpen en Gent. En opvallend, bijna de helft van de verdachten is minderjarig. In 2024 was dat nog maar zowat 1 op de 3. De Vlaamse regering komt deze namiddag opnieuw samen over de begroting. Gisteravond gingen ze na 12 uur praten zonder akkoord uit elkaar. CD&V en Vooruit vinden de voorstellen van N-VA-minister-president Diependalen voorlopig onvoldoende. We zijn er nog lang niet, zegt N-VA-minister Ben Weitz.
9: Het is ook gewoon een moeilijke oefening, dus we hebben nog wel werk.
10: Maar groeien jullie stilaan naar elkaar toe of niet?
9: Ik hoop het. We doen gewoon ons best om te geraken tot een akkoord. Maar het zal nog wel wat moeite vergen.
10: Hebben jullie het gevoel dat er naar jullie geluisterd wordt naar de voorstellen?
9: Wel, ik ga spreken aan de onderhandelingstafel, maar niet op een andere locatie.
8: Diependalen praat om 2 uur met Vooruit en daarna met CD&V. Maandagnamiddag moet hij zijn beleid voorstellen in het parlement. Diependalen zoekt 1,5 tot 2 miljard euro. De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf in Roeselare is onder controle. Het gemeentelijk rampenplan is daarom ook afgeblazen. Het brand brak gisteravond uit. Er vielen geen gewonden, er kwam ook geen asbest vrij. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. Opnieuw een incident met artificiële intelligentie. Dat heeft ongevraagd beelden van gebruikers van ChatGPT online gegooid. Het zou gaan om 53 gevallen. Volgens maker OpenAI is alles intussen weer weggehaald. Het zou het eerste incident zijn waarbij ook gegevens van gebruikers getroffen zijn. De voorbije weken doken er meerdere berichten op van incidenten waarbij AI ongewild databanken en systemen hackte. De sterke start van onze Rode Duivels in de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in Italië. Het was de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel.
11: De intensiteit en de bereidheid wat ze op het veld laten zien, daar begint het mee. En daar voeg je dan de speelwijze aan toe. En ik denk dat van beide heel veel naar boven kwam. Er gingen ook best wel veel dingen fout. Maar dat is ook logisch als je maar 3 dagen een trainer bent. Maar dit is wel een mooi begin, ja.
8: Het is de eerste keer in meer dan 50 jaar dat onze Duivels een match met inzet tegen Italië kunnen winnen. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. In het westen kan het ook lichtjes regenen. Maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen wordt het zonnig en rond 25 graden. Joe Easy.

0: doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
1: En nu zondag is mijn gast stand-up comedian Roosje Bert.
2: Ja, ik kijk nu heel graag naar de oude witte kerkers.
1: Ja.
2: TTM Go. Bijvoorbeeld zo de affiches in dokterskabinet van dokter Nelly.
1: Ja,
2: dat hangt daar zo op. Zet hem op.
1: Viva la Vida met Anne van Elzen en Roosje Bert.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
5: Joehoe!
6: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
5: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met uw verhuis.
6: Amai, zalig, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
8: Bebat.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting, 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag pannen van de Meijeren met tot 40% korting op de meest getoonde prijzen. Ga dus snel even bollen.
10: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
11: Patsers for life!
10: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
12: De mistiedatjes van Connections.
13: Oh, New York, zalig, hè? Die boutiquesjes in Williamsburg.
14: Ah, miljard gemist.
15: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
16: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld.
19: Belisol.
18: Altijd zeker.
20: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
21: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Top 2000 stemadvies.
1: Hallo, ik ben Rick Dorfs en mijn ultieme nummer 1 voor de top 2000 van Joe is Tussen l'été et l'hiver van Joe Dassin, omdat het een liedje is dat de zomer heel lang doet duren.
2: Au couleur de l'été indien.
0: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
7: En voor mijn pensioen?
8: Tweede of derde pijler, juffrouw?
7: Wat blieft?
8: En hebt u een VAPZ?
7: Wat?
8: Wat is een VAPZ, juffrouw?
7: Ik weet niet.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. We gaan dat...
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
9: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
10: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
9: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
12: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
13: Vrijheid heeft een adres. Mobicar, Caravan en Motorhome Expo. 8 tot 11 oktober Brussel Expo. Koop je tickets op mobicar.be.
14: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
15: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
16: Op, alles is op.
15: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
16: Oké,
15: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
17: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.

0: slimme kijk op ramen.
1: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
2: Geef 8 hamburgers.
1: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu 20% korting op je keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: Dit is Joe.
7: Het nieuws van 10 uur.
8: Goedemorgen. In het centrum van Aalst zijn 2 mensen opgepakt na een schietpartij. Daar viel 1 gewonde, maar die is volgens de burgemeester niet in levensgevaar. Er zijn verschillende straten afgesloten, zodat politie en parket de zaak kunnen onderzoeken. Volgens de burgemeester is er voorlopig geen link met het drugsmilieu. Wie thuis zijn gasaansluiting wil laten weghalen, betaalt er al snel 1000 euro voor, dat schrijft het nieuwsblad. Je draait niet gewoon de gaskraan dicht. Je moet ook de gasmeter en de aansluiting met de straat laten weghalen. Patrick O van sectorfederatie Klimafet pleit voor een betaalbaar plan.
9: Die mensen die het konden betalen, die hebben er al waarschijnlijk iets aan gedaan. Die rijden al met een elektrische auto, die hebben een warmtepomp, die hebben desnoods een airco-installatie om te koelen in de zomer, maar die kan ook gebruikt worden in de winter om te verwarmen. Maar er is een hele groep van mensen die niet de middelen hebben om dat te doen.
8: Er zijn in de eerste 7 maanden van dit jaar wel meer warmtepompen verkocht. De regering wil dat heel Vlaanderen tegen 2050 gasvrij verwarmt. Opnieuw een incident met artificiële intelligentie. Dat heeft uit zichzelf beelden van gebruikers van ChatGPT online gegooid. Ze gaan om 53 gevallen. Volgens maker OpenAI is alles intussen weer offline gehaald. Het zou het eerste incident zijn waarbij ook gegevens van gebruikers getroffen zijn. De voorbije weken doken er meerdere berichten op van incidenten waarbij AI, zonder dat iemand de opdracht gaf, databanken en systemen hackte. Eerst nog zon, maar geleidelijk meer wolken vanaf de kust, bij 22 graden in het binnenland. Morgen veel zon en 25 graden.
7: Dit is Joe
0: met Kenneth Stevens.

was al in het jaar 2000 dat Reggie en Linda speciale gaven hadden en op het water konden lopen. Walk on Water en Milk Inc. bij Joe. Ik wens je een hele fijne zaterdagochtend. Wij trekken hier samen het weekend op gang en dat doen we met de allerbeste muziek. Zowel uit de top 2000 van vorig jaar, maar ook met nieuwe muziek. Zo meteen al van de bekendste girlsband van dit moment. Cat's Eye komt eraan na de mooiste Franse les door Gérard Lenormand. Voici les clés.

0: dit is nieuwe muziek bij Joe. Cat's Eye, zeg maar de Pussycat Dolls van 2026 met Animal.
1: De top 2000.
0: Ja, lieve vrienden, het aftellen naar de top 2000 is sinds gisteren hier bij Joe echt begonnen. Hè. Op maandag 5 oktober, dan is het zover. Dan beginnen we aan de playlist van je leven. Maar voor er een top 2000 op tafel ligt, ja, moet er natuurlijk eerst opnieuw gestemd worden. En die verantwoordelijkheid, die leggen we bij jou. Maar geef toe, het is toch wel een plezante verantwoordelijkheid. Eerlijk gezegd, zo stemmen op je favoriete muziek. Gisteren heeft Sven de stemming officieel geopend om 8 uur in de ochtend met de top 3 van vorig jaar. En nu is het dus aan jou. Via onze site joe.be of via je Joe-app kan jij dus invulling geven aan de top 2000 van dit jaar. Simpelweg door er je favorieten achter te laten. Maar natuurlijk geef ik je ook graag wat inspiratie mee. Nu met een vrolijke 80's klassieker. Denk een catchy refrein, denk warme reggae-invloeden en denk een typische sound. Het is die sound van Boy George. Dit is

0: Zometeen een flinke dosis Feel Good, geschreven door Nick Kershaw, maar gezongen door een andere knappert.
1: Het is weer Bol Tiendaagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting, 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag pannen van de Meijeren met tot 40% korting op de meest getoonde prijzen. Ga dus snel even bollen.
2: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
3: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond Belgische kost.
8: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons, Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
10: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar
11: €29,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
13: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
12: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
14: Code Yellow!
15: Tot en met 18 oktober bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
16: Discamania bij Carrefour.
17: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
18: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
19: Profel.
18: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Profiteer nu van speciale condities.
20: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
21: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
20: Ja. Kom een keer kijken.
21: Amai. Oh, merci.
22: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
23: Bebat.
22: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

Chesney Hawks. Het was een idool van veel meisjes en jongens begin jaren 90. Want ja, hij had niet alleen de looks, maar ook die combinatie van rock en pop en dan nog dat super aanstekelijk refrein. Dat maakte dat The One and Only een dikke hit werd. En hij is trouwens nog altijd actief in de muziekwereld. Hij heeft dit jaar, deze zomer, nog een tour door Engeland gedaan. Andy stuurt dat ik haar heel veel inspiratie aan het geven ben voor haar top 2000 lijstje van dit jaar. Ze is haar favorieten aan het verzamelen en ze gaat dit weekend nog haar lijstje doorsturen. Dat heeft ze me plechtig beloofd via de Joe-app. Wel, Ann, misschien kan deze van Eurythmics er ook wel bij jouw favoriete lijstje. Dit is nog eens Love is a Stranger.

Ik wil het met jou deze ochtend eens hebben over de legendarische Ierse rockband U2. Want dit weekend vieren we hier bij Joe hun 50-jarig jubileum. De exacte verjaardag die viel gisteren op 25 september. Maar ja, zo'n prachtige birthday, die moet natuurlijk een heel weekend gevierd worden. En dat gebeurt ook, hè, in het, of met het Dublin Fan Weekend. Onder andere voor de fans van U2, maar ook aankondiging van nieuwe muziek en zelfs een compleet nieuw album, hè. Carnaval de Loes, zo heet die plaat, komt uit op 13 november. En begin juli werd daar al voor een eerste single uitgebracht, Streets of Dreams. En daar komt nu ook nog Silencio bij. En die mooie verjaardag, die 50ste verjaardag van U2, die gaan wij er ook het hele weekend vieren bij Joe. Hoe we dat gaan doen, dat kom je dit uur nog te weten. Nu gaan we terugblikken naar gisteren, naar Friday, I'm in Love, dit is The Cure.

0: 21st Night of September, die ligt al een paar dagen ondertussen achter ons. Earth, Wind & Fire nog eens met September. We hebben het daarnet al even over ons U2-weekend gehad, vandaag en morgen hier bij Joe. Straks heb ik heel goed nieuws voor jou. Als jij een echte U2-fan bent, dan kan jij hier vandaag bij Joe in de prijzen vallen. Eerst nog Simple Minds zometeen.
1: Top 2000. Stemadvies.
0: Hello, wij zijn Mil Kink.
2: En Thriller van Michael Jackson is onze favoriete plaat in het Joe Top 2000.
0: Alle, die van Linda.
1: En wat zijn jouw favorieten voor de Top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is Joe.
3: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
4: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
5: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
6: Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom?
5: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
7: Recupel. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
8: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
7: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
9: Knaldi. Nu XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de Knaldi-prijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
10: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.

0: Dat U2 jarig is, dat is geen geheim meer.
1: Yeah, this is me again, Bono.
0: Gisteren werd die verjaardag wereldwijd gevierd. Maar ja, zo'n 50ste verjaardag van zo'n iconische band. Van Bono, van The Edge en de andere mannen van U2. Dat mag gerust een heel weekend gevierd worden. Het zou eigenlijk maar ondermaat zijn om dat maar één dagje te vieren. Hè. En daarom wordt er hier bij Joe ook het hele weekend gevierd. Want ik heb hier mooie prijzen liggen. En dat in de vorm van U2 albums. The Joshua Tree, Achtung Baby, Boy and War. Die albums die gaan wij hier in tweevoud dit weekend weggeven. Dat gaat gebeuren straks vanaf 12 uur bij Astrid en ook bij Brecht vandaag en zondagmorgen. Dan doen we dat nog eens over. Dan gaan wij die pareltjes van U2 aan jou schenken en kan jij je LP-collectie uitbreiden. Nu heb ik voor jou Cresip en I Would Stay.

dat is leuk. Er komen heel toffe reacties binnen in de Joe-app. En dat op het feit dat we die albums van U2 gaan weggeven. Hè, vandaag en morgen naar aanleiding van hun 50-jarig jubileum. Luc uit Sint-Niklaas die stuurt... Oh, de Joshua Tree. Dat zou perfect in mijn platencollectie passen. En ja, 50 jaar U2, dat is ook nog eens exact mijn leeftijd. Ik blijf luisteren dit weekend. Het is je geraden, Luc. Misschien kan jij straks wel aan de haal gaan met de Joshua Tree. En Anja uit Leuven die heeft mij ook een berichtje gestuurd. Hey Kenneth, ik hoorde gisteren nog One van U2... En ik zat meteen weer mee te zingen met kippenvel op mijn armen in de auto. Om maar nog te zwijgen over Even Better Than The Real Thing. Ja, die Achtung Baby is denk ik dan weer iets voor Anja. Ik kan je maar één goede raad geven. En dat is gewoon blijven luisteren vandaag en morgen hier bij Joe. En ondertussen natuurlijk ideeën opdoen, hè, voor je persoonlijke top 2000 lijstje in te sturen.

0: Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: De Koning. De slimme kijk op ramen.
2: Slim? Was daar nu slim aan?
1: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium.
2: Huh?
1: Bij ramen van De Koning kiest je slim.
2: Hmm.
1: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
2: Dat is inderdaad slim.
1: Ja, hè?
2: Laat nog eens horen.
1: De Koning. De slimme kijk op ramen.
3: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
5: Dit is Joe.
0: Het nieuws van 11 uur.
6: Goedemorgen. In het centrum van Aalst zijn 2 mensen opgepakt na een schietpartij. Daarbij viel 1 gewonde, maar die is volgens de burgemeester Christophe Daase niet in levensgevaar. Politie en parket onderzoeken nog wat er precies gebeurd is en waarom.
7: Het is zo dat ik de buurt wel heel nauwlettend in het oog houd. Het is een overlastgevoelige buurt. We hebben ook een aantal extra camera's ingezet. Die zijn ons deze nacht zeer dienstig gebleken. Het onderzoek loopt volop. We moeten wachten op de bevindingen van het labo. Er is ook een wapendeskundige aangeduid. En dat zal ons meer moeten leren over de exacte omstandigheden.
6: Een link met het drugsmilieu lijkt er voorlopig niet te zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om een familieruzie. Wie thuis een gasaansluiting wil laten weghalen, betaalt daar al snel 1000 euro voor. Dat schrijft het Nieuwsblad. Je draait niet gewoon de gaskraan dicht. Je moet ook de gasmeter en de aansluiting met de straat laten weghalen. Patrick O. van Sectorfederatie Klimavet pleit voor een betaalbaar plan.
8: Die mensen die het konden betalen, die hebben er al waarschijnlijk iets aan gedaan. Die rijden al met een elektrische auto, die hebben een warmtepomp, die hebben dus zo'n airco-installatie om te koelen in de zomer, maar die kan ook gebruikt worden in de winter om te verwarmen. Maar er is een hele groep van mensen die niet de middelen hebben om dat te doen.
6: De regering wil dat heel Vlaanderen tegen 2050 gasvrij verwarmt. En Amerikaans president Trump heeft het laatste onderhandelingsvoorstel van Iran geweigerd. Dat schrijft de Wall Street Journal. Iran stelde voor om de zeestraat van Hormuz te heropenen onder bepaalde voorwaarden, zodat er weer over andere dingen gepraat kon worden. Maar dat wil Trump blijkbaar niet. Volgens de krant wil hij Iran opnieuw bombarderen na de tussentijdse verkiezingen in november. Eerst nog zon, maar geleidelijk meer wolken bij 22 graden in het binnenland. Morgen veel zon en 25 graden.
0: Dit is Joe
1: met Kenneth Stevens.

0: vrolijke muziek. Even vrolijk, net zoals het weer van gisteren. Oh, dat was genieten, hè. Maar komende dagen wordt het ook fantastisch, hè. 26, 27, 28 graden.
1: De top 2000.
0: En dan zie ik het al helemaal voor mij. Jij die top 2000 lijstjes aan het samenstellen is. En dat in een heerlijke herfstzon. Van klassiekers die je hart sneller doen slaan, tot aan de guilty pleasures. En mogelijk is dit wel een combinatie van allebei. Een guilty pleasure en een nummer dat je hart sneller doet slaan. Ah ja, dat komt ervan, hè, van de liefde. Declaración de amor. Dinky Toys.

Kungs en Cooking on Three Burners met This Girl. Zal ik je eens vertellen welke girl hier morgen tussen 10 en 12 zit aan de zijde van Anne van Elzen? Wel, het is Roosje Perts die morgen langskomt in Viva la Vida. Ze is niet alleen bekend van de slimste mens, maar ze is ook een hele goede comedienne. Echt zo eentje met een sappig Leuvens accent. Eentje die momenteel trouwens ook aan het toeren is door Vlaanderen met haar goedgezind en flink tournee. Maar morgen houdt ze dus een plaatsje vrij in haar agenda voor Anne van Elzen, voor Viva la Vida en natuurlijk ook voor jou. Dus als jij voor de koffie en voor de koffiekoeken zorgt, dan zorgen Anne en Roosje Perts voor de rest. Morgen hier Viva la Vida bij Joe tussen 10 en 12. Maar goed, nu terug naar de top 2000 van vorig jaar. Straks met Keen, Everybody's Changing en nu een prachtig duet tussen Marvin Gaye en Tammy Terrell.

0: 2000 stemadvies.
1: Ik ben Bossin Abbas en mijn nummer 1 voor de Joe Top 2000 is Don't Stop Me Now van Queen. Omdat het een beetje een oppepliedje is dat je er gewoon voor moet blijven gaan. Je amuseren, ook al zijn er mensen die een buskill willen zijn of partypooper. Je niet laten doen, just go for it.

0: favorieten voor de top 2000 van Joe. Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is Joe.
1: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
2: Wat was dat?
3: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
2: Flashy.
3: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
4: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
5: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
5: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
6: Hallo.
5: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
7: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
8: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
9: Geef 8 hamburgers.
8: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
10: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
11: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden

Keen bij Joe. Dit jaar viert hun album Under the Iron Sea zijn 20ste verjaardag. Maar die Everybody's Changing die is nog een paar jaar ouder. Hè. Die komt van hun debuutplaat Hopes and Fears. En nu een band die in de 80s even populair was als UB40. Madness, daar heb ik het over. Want zowel Madness als UB40 die hebben in de jaren 80 exact 214 weken in de Britse top 40 doorgebracht. En daarmee hebben ze dus samen dat record op hun naam staan. Dit is nog eens hun grootste, Our House.

Een Ierse meezinger uit 1998 die het vorig jaar niet tot in de top 2000 wist te schoppen. Bewitched nog eens en C'est la vie. Een dame die vorig jaar maar liefst 17 keer in de playlist van je leven stond, is Madonna. En het zou wel eens een feestweekend kunnen zijn voor haar. Want morgen dan worden de MTV Video Music Awards uitgereikt. En daar heeft ze maar liefst 13 nominaties achter haar naam staan. En daarmee doet ze het beter dan onder andere Taylor Swift, Sabrina Carpenter en ook Bruno Mars, om er maar een paar op te sommen. En dat allemaal dankzij haar nieuwe album, Confessions 2, dat dit jaar is uitgekomen.

0: Ja, hij doet dat slim. Hij gebruikt de eerste letters van zijn volledige naam en hij voegde er nog wat extra's aan toe. Die somber, die eigenlijk Shane Michael Bruce heet in het dagdagelijkse leven. 4 jaar geleden bracht hij zijn single Caroline uit. Die behaalde 30 miljoen streams op Spotify. En zo kwam hij dus in de belangstelling te staan bij de grote platenmaatschappijen. En ondertussen staat er al een dikke, vette handtekening onder een al even dik en vet platencontract. Ik neem je zometeen mee naar Nederland. Dit is
1: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
2: En nu zondag is mijn gast stand-up comedian Roosje Berts.
3: Wat mij heel gelukkig maakt, is eten. En wat ik elke dag besef, is ik heb de middelen om te kopen wat ik wil. Heel leuk om snoep te kopen voor mijn kinderen en voor mijn man. Mm-hmm. Zo druk ik ook echt mijn liefde uit.
2: Viva la Vida met Anne van Elzen en Roosje Berts.
1: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
4: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: De mist je datjes van Connections.
6: Oh my god, ik ben net terug van New York.
7: Ah, dan ben je zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
6: Nee, daar heb ik gemist.
7: Oeh, maar je hebt toch wat vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
6: Nee, ook gemist.
7: Ja, dan zijn er toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
6: Nou, toen man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
7: Het verbaast mij dat je vlucht niet gemist hebt.
8: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
9: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied. Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
11: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
6: Ach.
11: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
12: Eend en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123eend.be.
13: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
14: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
15: Wel, meneer, 5317.
14: Ja, maar mijn naam is...
15: Ja, 5317, ik weet het.
14: Oké.
13: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
15: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
13: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
16: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
17: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
16: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

Langzaam maar zeker zijn we onderweg naar 12 uur. En één ding is zeker, alone ben je hier niet bij Joe. Better off alone, Alice DJ, hoorde je nog eens. Want vandaag ben je in het goede gezelschap van Brecht en ook Astrid al zometeen. En allebei hebben ze dus fantastische YouTube-prijzen voor jou. Tot 8 uur vanavond. Nu, goed weer voor de plantjes. When the rain begins to fall.

Astrid komt er zo meteen aan, na 12 uur. En het is met prijzen onder de arm te doen, hè, vandaag. Want ik zei het daarnet al, U2 bestaat dit weekend 50 jaar. En dat moet gevierd worden. En dat doen we hier bij Joe door iconische LP's weg te geven. Straks bij Astrid de Joshua Tree te winnen. En vergeet ondertussen ook niet te stemmen, hè, op de top 2000 die hier op maandag 5 oktober begint.

0: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Jij? Yeah?
2: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
1: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu 20% korting op je keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: Goedemiddag, zo leuk jou te verwelkomen in het tofste weekend van september. En dat heeft echt wel meerdere redenen. Kom je te weten hoor, na het nieuws van 2:12 alweer. Dit is Lore Brijsink. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Studeren en op kot gaan kost jaarlijks 18.000 euro. De kerk heeft zo'n 180 miljoen euro staan op rekeningen. En een speciale communicatie op het WK wielrennen. Hogere studies zijn in 10 jaar tijd bijna de helft duurder geworden. Dat heeft Thomas More Hogeschool berekend. Studeren en op kot gaan kost elk jaar ruim 18.000 euro, zonder studiebeurs. Wie pendelt betaalt bijna 12.000 euro per jaar. Nele Peters van Thomas More.
8: We houden rekening met de leefkosten, voeding, kleding, ontspanning bijvoorbeeld. En daarnaast houden we rekening met de zogenaamde strikte studiekosten en de ruime studiekosten. Dat is bijvoorbeeld het inschrijvingsgeld of de cursussen die je betaalt, die dus verbonden zijn aan je opleiding. En de ruime studiekosten die houden verband met bijvoorbeeld het kot of het vervoer wanneer je een pendelstudent bent.
7: Een kot kost je tegenwoordig trouwens gemiddeld net geen 6.000 euro per jaar. De kerk in Vlaanderen is rijk. De 5 bisdommen hebben samen bijna 178 miljoen euro op hun spaarrekeningen staan. En als we alle VZW's erbij tellen waar de kerk mee verbonden is, gaat het in totaal zelfs om ruim 1,1 miljard. Dat heeft het Nieuwsblad berekend. Het is best opvallend, want we gaan al maar minder naar de kerk. Bisdommen halen hun geld vooral uit beleggingen, giften en erfenissen. Zowel de Vlaamse als de federale regering kijken naar hen voor hun begroting. Het parket onderzoekt de schietpartij in het centrum van Aalst. Daarbij raakte afgelopen nacht een man van 23 gewond, maar hij is niet in levensgevaar. De politie kon 2 verdachten oppakken, ook 2 mannen van begin de 20. Zij worden nu ondervraagd. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom. Je hoort burgemeester Christophe Dazen.
9: Het is zo dat ik de buurt wel heel nauwlettend in het oog houd. Het is een overlastgevoelige buurt. We hebben ook een aantal extra camera's ingezet. Die zijn ons deze nacht zeer dienstig gebleken. Het onderzoek loopt volop. We moeten wachten op de bevindingen van het labo. Er is ook een wapendeskundige aangeduid. En dat zal ons meer moeten leren over de exacte omstandigheden.
7: Een link met het drugsmilieu lijkt er voorlopig niet te zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om een familieruzie. Amerikaans president Trump heeft het laatste onderhandelingsvoorstel van Iran geweigerd. Dat schrijft de Wall Street Journal. Iran stelde voor om de zeestraat van Hormuz te heropenen onder bepaalde voorwaarden, zodat er weer over andere dingen gepraat kon worden. Maar dat wil Trump blijkbaar niet. Volgens de krant wil hij Iran opnieuw bombarderen na de tussentijdse verkiezingen in november. En op het WK wielrennen gaat onze wielerbond met de renners communiceren via briefjes op drinkbussen. Dat is gezegd op de laatste persbabbel voor de mannenwegrit van morgen. Op het WK mogen renners geen oortjes gebruiken om met hun ploegleiders te praten. En dus zoeken ze alternatieven. Straks beginnen de vrouwen trouwens aan hun WK-wegrit met Lotte Kopecky als een van de kanshebbers op de titel. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten en blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maxima rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en 25 graden. Dinsdag zon en tot 28 graden.
6: En hoe ga jij daarvan genieten, Lore, van die 28 graden?
7: Van die 28 ja. Weet ik nog niet goed.
6: Nee, maar ben je vrij of moet je werken toch?
7: Ik moet werken, maar ik ben in de voormiddag wel vrij, dus misschien dat ik dan toch nog even in de zon zit.
6: Zo, ik doe een lijkt mij zeer goed. Er staat ook nog één file op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de E411 richting Brussel. 10 minuten daar tussen Hoeilaert en Jezuseik. En we kunnen vertrekken.
10: Greatest Hits
11: met Astrid Philips.

0: Chaka! Meteen een knort van een greatest hits in jouw oren gepompt. Eentje die het ook altijd goed doet in de top 2000. Vorige editie nog op 43. En die top 2000, ja, daar moeten we het echt wel eens over hebben.
1: De top 2000.
0: En daar wil ik het zeer graag over hebben met modelluisteraar Ellen uit Puurs, Sint-Amans. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, ik noem jou een modelluisteraar, want wat heb jij gisteren allemaal gedaan?
2: Meteen gestemd op de top 2000 van Jo.
0: Van zodra dat je wist van, oh, ik kom terug, hopla, achter die computer geschoten.
2: Voilà.
0: Dat is fantastisch. Hoe belangrijk is muziek dan voor jou?
2: Ik zat er dagelijks op het werk ook, samen met de collega's, thuis hier ook in de auto.
0: Ja. Zalig, zalig. En is dat af en toe met een dansje erbij en met meezingen dan ook?
2: Met meezingen ook, tot spijt van sommige collega's.
0: Ja. Moeten ze maar tegen kunnen. Kijk, de muziek is soms gewoon
2: inderdaad
0: te goed en dan begin je mee te zingen. Hè. Vertel eens, die top 2000, je hebt ervoor gestemd. Wat moet daar voor jou allemaal zoal in staan?
2: Toch Dani Vera, Laura Pausini en ja, de klassiekers van Queen. En nog allerlei, van alle jaren eigenlijk.
0: Je gaat je bijna verontschuldigen voor Queen, klassieker. Ja, die eindigen ook altijd super hoog, maar die zijn gewoon steengoed natuurlijk. Hè. We hebben nu één hit uit jouw lijstje gekozen en dat is die Dani Vera met Rollercoaster. Wat betekent die juist voor jou?
2: Oh, ik heb hem al verschillende keren live ondertussen gezien. En als dat Rollercoaster ook live speelt, ja, gewoon kippenvel. Meestal speelt hij daar akoestisch dan met een gitaar of dan één viool er nog bij. En ja, het verhaal er ook achter dat hij altijd vertelt wat dat betekent voor hem.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Ik krijg nu eigenlijk al kippenvel als ik jou daar nu zo over hoor praten van ah, die Dani Vera, die kan jou echt helemaal pakken. Hè. Die emoties komen nog beter tot zijn recht. Dus ik hoop dat hij er zeker en vast in gaat staan in de top 2000. Ik ga daar een beetje van uit, maar het mag gerust ook hoog natuurlijk gebeuren. Hè. Vorig jaar op 53 was al niet slecht en dat is ongetwijfeld dankzij jouw stem gebeurd. Maar nu de luisteraars dit hebben gehoord, misschien deze editie weer een klein beetje hoger ook. Ellen, dikke merci om nog eens jouw enthousiasme te delen over de top 2000. En dan gaan we nu genieten en ongetwijfeld allemaal kippenvel krijgen met Dani Vera Rollercoaster. Fijne dag nog.
2: Dank je.

0: dat kippenvel was er wel degelijk, toch zeker ook bij mij. Danny Vera, Rollercoaster, Carina van Hagendoren, laat nog weten via de app. Het zal altijd een tranentrekker blijven. Dit werd ook gespeeld op mijn moeders uitvaart. Ik denk dat het zelfs ooit een van de meest populaire nummers was om op begrafenissen te draaien. Het is gewoon fantastisch schoon. 5 oktober, ja, vanaf dan ben jij all ears natuurlijk voor de top 2000, waar dit nummer dus ongetwijfeld ook in terecht komt, die Rollercoaster. En daarmee zaten we in Nederland met die Danny Vera. Daar hangen we zometeen ook nog eens in Nederland met dan die band die lange tijd dienst heeft gedaan als de oudste nog bestaande rockband ook van Nederland.
1: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
2: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
5: Oei. Mijn enkel.
4: Schat, ça va?
5: Nee.
4: Waar kun je er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
4: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
6: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
4: Joehoe.
5: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
4: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
5: Amai, zalig, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
7: B-Bad.
6: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
9: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
10: Patsers for life!
9: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime-expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Vanavond Belgische kost.
11: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
13: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
15: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
16: Ja, graag iets Japan.
17: Ibiza.
16: Ruim.
17: Ja, niet te groot, hè.
16: Kleurrijk.
17: Ja, met veel beige.
15: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
18: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting. 2+1 gratis. En alleen vandaag pannen van de Meijeren met tot 40% korting op de meest getoonde prijzen. Ga dus snel even bollen.

the Love, Golden Earring. Goedemiddag, heerlijk zonnige zaterdag al. En dat is nog maar het begin van die schone nazomer die op ons staat te wachten. We zitten ook nog maar aan het begin van een fantastisch weekend, waar we bijvoorbeeld U2 graag nog eens centraal zitten. Ja, dit hele weekend delen we namelijk van hun beste albums uit. En dat doen we niet zomaar. Gisteren, namelijk 25 september was dat dan, hè? Jawel. Bestonden ze precies 50 jaar, dus wij vieren dat ook vandaag en morgen nog graag samen met jou. Straks dus van hun beste albums die we uitdelen na 1 uur mag ik al een eerste weggeven. The Joshua Tree wordt dat dan. En hoe dat album dan precies van jou kan zijn, dat hoor je dus straks na 1 uur. Ik mag vooral ook muziek draaien, dat is ook niet onbelangrijk. Alcazar bijvoorbeeld komt eraan en nu meteen ook al J-Lo, die we kennen uiteraard als actrice, als zangeres. Maar sinds gisteren zag ik dan ook als model. Ja, ze liep namelijk op de catwalk in Milaan. Dat deed ze voor het magazine Vogue. In een poepchique zwarte kanten cocktailjurk van Dolce & Gabbana. Helemaal in 50s stijl. En ze deed dat. Ze liep daar over die catwalk alsof ze nooit iets anders deed. Maar ja, J-Lo en de spotlight pakken, ja, dat gaat wel echt hand in hand. Dit is ze hier, Jennifer Lopez en Love Don't Cost a Thing. Goedemiddag.

0: ik zag daarnet nog een berichtje opduiken in de app. Vivian, die was aan het zeggen, oh, nog geen Vlaams liedje gehoord. Het komt in orde. Zometeen met Maxime en Babette na MC Hammer nog. En ook die ene file die moet nog eens passeren. Brusselse binnenring, daar rijd je trager. 15 minuten meer bepaald tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En dat komt daardoor een defect voertuig.
1: Greatest Hits
2: met Astrid Philips. Good time.

0: 30 voor 1 met hoe dan ook van Maxime en Babette. Ik heb de eer vandaag op deze 26e september om muziek van Bryan Ferry te draaien. Bryan Ferry, rocklegende, stijlicoon, womanizer was hij ook, die zich uiteindelijk vooral muzikaal avonturier voelt. Dat heeft hij toch ooit eens gezegd in een interview en dat is mij bijgebleven. Muzikaal avonturier, ik vind dat ook gewoon mooi verwoord. Maar dat is hij misschien wel een klein beetje, want je kent hem natuurlijk van Roxy Music, van zijn solowerk en hij blijft ook vandaag zeer creatief bezig. Gaat geregeld aan de slag met kunstenaars en dan verzorgt hij daar de muziek voor. Bryan Ferry ken je sinds vandaag dan ook weer als 81-jarig artiest. 81! En zo meteen hier op post bij ons met Don't Stop the Dance.
1: De top 2000!
2: Top 2000 stemadvies.
3: Ik ben Rob Beenders, ik ben minister in de federale regering en mijn absolute nummer 1 voor de top 2000, dat is die Pianoman van Billy Joel. Ik vind het echt een ongelooflijk mooi lied en ik zing het ook altijd heel luid mee als ik het hoor, omdat het een verhaal is dat gaat over troost en verbinding tussen mensen. En ik hoop dat het nummer heel veel stemmen krijgt.
4: Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight.
2: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober.
5: Dit is Joe.
6: Vanavond bij VTM breekt breakdance meteen het ijs in Got Talent. En bij VTM 2 betekent geluid je dood in de tv-première van A Quiet Place Day 1. Vanavond bij VTM en VTM 2.
7: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
8: Licht het op, laat het op, wij het op stroom.
7: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
9: Recupel.
10: Opgelet, want Bies wordt Bild. Laat je inspireren op Bild Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via bilt.living.
11: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
12: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Profel.
14: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.

happy 81ste birthday dus aan muzikant Brian Ferry, die schone kunsten had gestudeerd en toen hij nog niet tot een bandje hoorde, nog les gaf in schilderen en pottenbakken. Ik zie dat zeer graag voor mij toch wel. Don't Stop the Dance kreeg je net van Brian Ferry, dus tot bijna 10 voor 1. En ik krijg er een paar berichtjes binnen van Annick van Ilse, onder andere dat de zon verdwenen is. Ah wel, misschien dat Queen zo meteen wel iets kan fixen. Met de Kind of Magic komen ze er zo meteen aan na dit discofeestje nog. Alcazar, Crying at the Discotheque.

Vorig jaar trouwens op 260 in de top 2000 van Joe. Misschien deze editie wel een klein beetje hoger, maar dat is helemaal aan jou. Wij weten dat je vooral kan stemmen sinds gisteren al, maar ook vandaag. Dus kan je daar nog de tijd voor nemen. Joe.be of net zo goed de Joe-app. Queen, The Kind of Magic tot 5 voor 1. Goedemiddag. En het toppunt van manifesteren dan. Dat is tegenwoordig zo'n hip woord. Hè. Manifesteren wordt te pas en te onpas gebruikt. Terwijl dat hoogtepuntje eigenlijk al midden jaren 90 werd gebruikt. Het was toen op zijn hoogtepunt effectief manifesteren. Met dank aan de band OMC. Dat staat namelijk voor Ottawa's Millionaires Club. En Ottawa, dat was zowat de armste buurt in Nieuw-Zeeland. Meteen ook de thuishaven van de band. En als je vandaar afkomstig bent, dan kan je gewoon even groot beginnen denken en jezelf tot Millionaires Club bombarderen. En het is wel gelukt, denk ik. Met dank aan deze wereldhit hier voor OMC. How bizarre.

0: XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar 7,49 €. Aldi, altijd slim.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Fijne middag, duik ik met jou nog graag meer in de Greatest Hits met Toto en ook al in de wereld van YouTube met die bom van een plaat. Dit 1 uur nieuws met Lore Brijsing. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Studeren wordt alsmaar duurder. Zo'n 300 wegen in Vlaanderen liepen hitteschade op deze zomer en een lugubere ontdekking in Toulouse in Frankrijk. Hogere studies zijn in 10 jaar tijd bijna de helft duurder geworden. Dat heeft Thomas More Hogeschool berekend. Studeren en op kot gaan kost elk jaar ruim €18.000 zonder studiebeurs. Wie pendelt betaalt bijna €12.000 per jaar. Een deel van die kosten maakt de ouders sowieso wel al, zegt Nele Peters van Thomas More.
4: Natuurlijk, een groot stuk van het bedrag dat daarvoor berekend wordt, heeft ook te maken met de zogenaamde leefkosten. Voor de voeding bijvoorbeeld van die studenten, de kleding, de ontspanning. En dat zijn kosten die natuurlijk een gezin met een kind in het zesde middelbaar bijvoorbeeld ook heeft. Dus dat is niet ineens voor een student hoger onderwijs zodanig veel hoger.
3: Een kot kost je tegenwoordig trouwens gemiddeld net geen €6.000 per jaar. Er zijn deze zomer bijna 300 wegen en fietspaden in Vlaanderen beschadigd geraakt door de hitte. Alles meteen herstellen heeft ruim €1,5 miljoen gekost. Dat zegt het agentschap Wegen en Verkeer. Het gaat alleen om de schade aan gewest- en snelwegen, want ook op lokale wegen was er meer schade. De hittegolven deden vooral ouder beton afbrokkelen of omhoog komen. Wegen en Verkeer waarschuwt voor grote verkeershinder op en rond het Vierarmenkruispunt op de Brusselse Ring. De tunnel is daar het hele weekend dicht tot maandagochtend 5:30. Komt door werken, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
5: We gaan dit weekend inspecties uitvoeren en we gaan daarbij het wegdek openen. Dus er gaan eigenlijk inspectievensters gemaakt worden om de staat van het beton en de structuur te controleren. Maar we maken ook van de gelegenheid gebruik om lokale herstellingen te doen.
3: Het verkeerscentrum raadt aan om daar zoveel mogelijk weg te blijven. In Toulouse in Frankrijk zijn de lichamen gevonden van een pasgeboren baby en van 4 foetussen. Ze lagen in een afvalcontainer aan een ziekenhuis. De directie vermoedt dat iemand van het personeel de lichamen daar dumpte. Die is al geschorst. Ze onderzoeken ook intern wat er fout liep en ook het Franse gerecht onderzoekt de zaak. Bij de ontploffing van gisteren in het centrum van Athene in Griekenland zijn zeker 2 doden gevallen. Het gaat om een man en een vrouw. Hun lichamen lagen tussen het puin van een ingestort gebouw. Mogelijk wordt de dodentol nog zwaarder, want nog 4 andere mensen blijven vermist. De ontploffing werd wellicht veroorzaakt door een gaslek. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Het blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maximaal rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en 25 graden. En dinsdag zon en tot 28 graden.
2: 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file, dat is 20 minuten extra op de Brusselse binnenring tussen Dilbeek en Jette. En zat daar net in het nieuws, hè. Ook op de Brusselse buitenring is het aanschuiven kwartier erbij tussen Leonard en Tervuren. 4 armen, de weg is daar ook afgesloten. Nog aanschuiven dan op de E411 tussen het Leonard Kruispunt en Hoeilaert. 10 minuten extra daar.
6: Greatest Hits
7: met Astrid Philips.

8:08. Heel goedemiddag. Stop loving you. Maar vergeet ook niet natuurlijk dat dat deeltje dat ervoor gezongen wordt ook niet onbelangrijk is. Want het is namelijk van I can't stop loving you. Maar dat is dus niet de titel, hè. Fijne middag dus. En ik ga er komende uren ook nog een paar keer de top 2000 in duiken. Straks zelfs al. En dat kan je sinds gisteren ook al helemaal meepikken. En je kan ervoor stemmen sinds gisteren. Joe.be, de app is er voor jou. En er is al waanzinnig veel gestemd. Dat is fantastisch eigenlijk. Dat is plezant. En zo weten we ook, zo zijn we een klein beetje meer gerust dat het in orde gaat komen. Want 2000 platen, dat is wel wat, hè. Maar ik voel dat het goed komt en dat we veel gaan kunnen meezingen. Zoals met Toto bijvoorbeeld, gaat er zeker en vast ook in komen te staan. Zometeen dus richting een stemlijstje van een van onze luisteraars, waar we één plaat ook uitpikken. Maar eerst nog muziek van ABBA, Take a Chance on Me. En ook al

0: dat ik het vorige week nog eens gecheckt had en toen zag ik dat het nog tot mei volgend jaar zou doorlopen, maar daarnet toch nog eens opnieuw gaan kijken. En nu zou het ook al tot 28 juni 2027 dus van dat zijn dat ABBA doorgaat met hun hologrammenshow, met hun ABBA Voyage daar in Londen. Dat blijft zot, maar dat blijft ook gewoon ABBA, onsterfelijke ABBA, toch wel. Het is 1:15. Ja.
1: Goedemiddag, ik ben Hoefkes Sandra. En voor mij moest er zeker een nummer van Clouseau in een top staan. Omdat dochter Lief, toen ze heel klein was, papel verliefd was op Koen Wouters. En ze ging daar ook mee trouwen. Ze is ooit tot in de kleedkamer geraakt om met haar toekomstige op de foto te gaan.
2: Dit is Joe.

0: Top Koen Wouters, zoals denk ik heel velen met haar mee, hoor. Ja, Nobelprijs van Clouseau stond vorig jaar op 27 in de top 2000 van Joe. Dat was ook meteen de hoogst genoteerde van Clouseau. En dat verbaast mij totaal niet eigenlijk. Want ik had de voorbije week in de voormiddag nog een poll gelanceerd met 5 Clouseau-hits daarin. Allemaal zeer, zeer goede Clouseau-hits. En dat deed ik nadat ze dat zotte Koning Boudewijn Stadion nieuws aankondigden. En toen kwam Nobelprijs toch ook wel weer als winnaar uit de bus. Straks dan mogen de U2-fans of ook de LP-verzamelaars net ietsje dichter bij de radio komen, want ik heb zeer schoon nieuws daarvoor. En zometeen dan weer mag iedereen dat eigenlijk doen. Hè? Iedereen een beetje dichter bij de radio en misschien ook een plekje in de zaal zoeken om zometeen even los te gaan op DJ-licious en Milo met Forever Young.
1: De top 2000!
2: Top 2000 stemadvies.
3: Dit is Stef Bos. Ik zwerf ook soms door de top 2000 bij Joe. En dat is papa of breekt de stilte. Maar ik ga nooit voor mezelf. Ik ga altijd voor een ander. En in dit geval zou ik het fantastisch vinden als er een nummer hoog in de top 2000 zou komen. Met als titel Desperado van The Eagles.

0: Favorieten voor de top 2000 van Joe. Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is Joe.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
4: Wat was dat?
5: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijzen-app of op delijzen.be en krijg op 26 en 27 september €5 korting bij aankoop vanaf €50.
4: Flashy.
5: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. Delijzen. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delijzen-winkels gewoon open.
1: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
6: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
7: Profel.
8: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
9: Vrijheid heeft een adres. Mobicar, Caravan en Motorhome Expo. 8 tot 11 oktober Brussel Expo. Koop je tickets op mobicar.be.
10: Dit is Joe.
11: Good times.
10: Great music.

Forever Young. Gisteren dan, 25 september, was het de 50ste verjaardag van de band U2. Legendarische, iconische band waar zoveel mensen iets mee hebben. Herinneringen, mijlpalen opbeleefd, concerten van gezien en ga zo maar door. Het is gewoon een belangrijke band, ook voor Joe. Dus vieren we ze graag mee dit hele weekend nog met hun muziek die we ook gaan verspreiden. Want we delen namelijk vandaag en morgen 4 albums in totaal van de band uit. Dat gebeurt met het album E-Boy, War, Achtung Baby. En hier bij mij zometeen mag ik de Joshua Tree uitdelen. Die plaat uit 87, waarmee U2 echt wel naar de wereldtop doorstoten. En wat eigenlijk een soort van liefdesverklaring, een ode was van de Dubliners aan Amerika. Op dat album, de Joshua Tree, kon je zeer straffe nummers vinden als With or Without You, Where the Streets Have No Name, I Still Haven't Found What I'm Looking For. En ga zo maar door. Het is een album dat bulkt van de iconische songs. Dat album, dat kan van jou zijn in LP-vorm dan nog. Maar wat moet je daarvoor doen? Mij heel simpel eigenlijk hoor. Een berichtje sturen via de app. Maar in dat berichtje moet wel staan waarom precies jij dat album, die LP, moet krijgen. Laat het even weten. Waarom moet jij de Joshua Tree in LP-vorm krijgen? Geef mij een goede reden en wie weet komt die LP wel naar je toe.

0: Gigantisch belangrijk album, hè. Was dat The Joshua Tree voor U2? Daarmee werden ze ook plots de grootste band ter wereld. Ik snap dat je die plaat wil. Er komen heel wat berichtjes binnen, hoor. Want jij moet mij laten weten waarom jij precies die LP moet hebben. Laat je maar gaan. Straks, over 10 minuutjes ongeveer, kies ik er 2 namen uit. Want ik mag wel degelijk 2 van die LP's uitdelen. Het is nog aanschuiven op de Brusselse binnenring tussen Grootbijgaarde Dansartlaan en Jette. 10 minuten daar door een defect voertuig. En ook al traag op de Brusselse buitenring tussen Leonard en Tervuren. 4 armen, de weg is daar ook afgesloten. Het is daar 10 minuten extra ook aanschuiven.
1: Greatest Hits
2: met Astrid Philips.

0: Er valt niet naast te luisteren. Het zijn echt wel de greatest hits hier bij Joe met Rolling Stones, Start Me Up, straks nog Adele en sowieso ook muziek uit The Joshua Tree, dat legendarische album van U2 dat ik ook uitdeel. Maar aan wie dan precies, dat weet ik eigenlijk zelf nog niet. Er zijn zo 100 berichtjes aan het binnenkomen en kies daar maar eens uit. Maar ik ga er straks toch wel degelijk 2 gelukkige winnaars uit plukken. Misschien hoort jij dat wel.
1: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
2: En nu zondag is mijn gast stand-up comedian Roosje Berts.
3: Wat mij heel gelukkig maakt, is eten. En wat ik elke dag besef is, ik heb de middelen om te kopen wat ik wil. Heel leuk om snoep te kopen voor mijn kinderen en voor mijn man. Zo druk ik ook echt mijn liefde uit.
2: Viva la Vida met Anne van Elzen en Roosje Berts.
1: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
4: Het zijn Amazon Prime Deal-dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal-dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
6: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
7: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
8: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
9: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij geel.
8: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
10: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
11: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
12: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
13: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
12: Ja. Kom een keer kijken.
13: Amai. Oh, merci.
14: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
15: Bebad.
14: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
16: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
17: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
16: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Ace of Base met All That She Wants. Is another baby? Nee, daarover gaat deze keer niet. Wel over de Joshua Tree, een van de belangrijkste, meest iconische albums van de band U2. Die gisteren 50 werd. En van dat album, de Joshua Tree, mag ik 2 exemplaren uitdelen. Ik ga er sowieso eentje uitdelen aan Ronnie Lina. Sowieso, dat staat al vast. Come on! Die mij al een zeer goede reden had gegeven. Omdat het eerste album was dat hij ooit kocht, maar jammer genoeg met de jaren versleten en verloren gegaan. Daarom wil ik graag een nieuwe. En beste Ronnie, dat komt helemaal in orde. Goedemiddag, Iris.
1: Goedemiddag.
0: Hallo daar. Jij hebt ook een berichtje doorgestuurd, hè, voor het album The Joshua Tree. Waarom? En dat is een belangrijke toch wel, hoor, Iris, want er zijn zeer veel berichtjes binnengekomen. Waarom verdien jij precies dat album?
1: Wel, het gaat bij ons al heel lang terug. In de jaren 80 heb ik mijn nu echtgenoot leren kennen. Ik heb hem ooit een ticket voor U2 cadeau gedaan. Als we dan een aantal jaar later gingen trouwen, wilde ik absoluut naar Amerika op vakantie, op huwelijksreis. Voorwaarde voor hem was dat we dan tenminste naar de Joshua Tree gingen.
0: En waar heb je hem toegegeven dan?
1: Ja, absoluut, zijn we langs geweest. Ja. Hij wilde absoluut zijn eerste zoon Joshua noemen. Nu, daar heb ik wel een stokje voor gestoken, in alle eerlijkheid. Maar zelfs als de kinderen groter werden, Seppe, onze zoon zat in het eerste middelbaar, namen we mee naar een concert van U2. De dochter is intussen ook fan, is ook al mee geweest naar een concert van U2. Vorig jaar met heel het gezin nog 1 keer naar Amerika geweest. Terug langs de Joshua Tree. Ja, de Joshua Tree is een rode draad in ons leven.
0: Ja, het is een beetje een constante. De liefde voor U2, voor de Joshua Tree,
1: absoluut,
0: is een grote constante. Dat betekent ook effectief dat dat album jullie richting uitkomt.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja, dat is zeer graag gedaan, maar jouw pleidooi was ook zeer uitvoerig, zeer zorgvuldig en volledig, vond ik ook echt wel. Dus je verdient het absoluut. Heel het gezin is daar bij jou, of lopen die overal een klein beetje rond?
1: Nee, papa en dochter zijn in het huis dat we voor dochter aan het bouwen zijn, aan het werken. Dus ik hoop dat die Joe hebben opstaan en dat die mij zelf gaan bellen en zeggen, we hebben jou gehoord. Dus.
0: Ik hoop het ook voor jou. En zo meteen kunnen die werken gewoon verder gebeuren met de muziek, met LP-muziek van de Joshua Tree van U2. Heel
1: absoluut
0: veel plezier ermee. En
1: dankjewel.
0: Nog veel plezier met U2.
1: Dankjewel. Daag.

0: komt dus uit dat album The Joshua Tree, weet je ook nog, met die legendarische schone zwart-wit foto's van Anton Corbijn, waardoor de band U2 plots een gigantische coolheidsfactor kregen. Ook nog eens 2 albums net uitgedeeld. Ja, het is een toffe job, moet ik zeggen. Mensen zo blij maken. En weten dat dat straks na 3 uur nog eens kan gebeuren, want straks is er Brecht en ook hij mag 2 exemplaren uitdelen. Niet van The Joshua Tree dan, maar wel van Achtung Baby, dat album uit 1991.
1: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
2: En nu zondag is mijn gast stand-up comedian Roosje Bert.
3: Ja, ik kijk nu heel graag naar de oude witte kerkers.
4: Ja.
3: VTM Go. Bijvoorbeeld zo de affiches in dokterskabinet van dokter Nelly. Ja, dat hangt daar zo op. Zet hem op.
2: Viva la Vida met Anne van Elzen en Roosje Bert.
1: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
5: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
6: Geef 8 hamburgers.
5: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
8: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
7: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
9: Code Yellow!
10: Tot en met 18 oktober bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
12: Nu, 20% korting op je keuken.
11: Wij maken uw keuken in België.
0: Straks nog eens snuisteren dan in de stemmen die al binnenkwamen voor de top 2000 na onder andere muziek van Level 42. Het is 2 uur. Nieuws met Lore Brijsing. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Het Vlaams begrotingsoverleg gaat verder. De staking in de gevangenissen is voorbij en al zeker 2 doden bij de ontploffing in Athene. Op deze tijd herbegint het Vlaamse begrotingsoverleg. Minister-president Diependalen van N-VA gaat eerst bilateraal praten. Eerst met Vooruit, straks met CD&V. Dat de 3 partijen niet samen zitten en Diependalen dus 1-op-1 praat, lijkt geen goed nieuws. Maar toch verloopt alles volgens plan, zegt hij.
14: We zijn op tijd begonnen. We hebben ook alle onderbouw die nodig is om deze oefening te maken. Dus denk ik wel dat we stevig doorwerken en dan zien we wel of het lukt. Ik heb geen enkele reden om daar niet in te geloven. Nog geen enkel signaal gekregen alsof dat er niet zou willen doorgewerkt worden of wat dan ook.
13: Diependalen meekt op een akkoord tegen morgenavond. Maandagnamiddag wordt hij in het parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. De staking in onze gevangenissen is voorbij. Er is ook geen hinder meer. Personeel legde gisterenmorgen voor 24 uur het werk neer. Nog maar eens uit protest tegen de overbevolking in de gevangenissen, de hoge werkdruk en het personeelstekort. Op sommige plaatsen moesten ze wel personeel opvorderen om aan de minimale dienstverlening te geraken. Bij de ontploffing van gisteren in het centrum van Athene in Griekenland zijn zeker 2 doden gevallen. Het gaat om een man en een vrouw. Hun lichamen lagen tussen het puin van een ingestort gebouw. Mogelijk wordt de dodentol nog zwaarder, want nog 4 andere mensen blijven vermist. De ontploffing werd wellicht veroorzaakt door een gaslek. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Het blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maxima rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en opnieuw 25 graden. Dinsdag zon en tot 28 graden.
0: 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Dat is 10 minuten op de Brusselse buitenring tussen Leonard en Tervuur. 4 armen. De weg is daar ook afgesloten. Nog aanschuiven op die buitenring tussen Strombeek en Wemmel. 5 minuten extra daar. Brusselse binnenring dan tussen Grootbijgaarde, Dansaertlaan en Jette. 6 minuten extra door een defect voertuig. En nog op die binnenring ook aanschuiven tussen Wezenbeek en Tervuren. 4 armen. 5 minuten extra.
2: Greatest Hits
1: met Astrid Philips.

In Love van Level 42 tot 6 over 2. Goedemiddag, 6 over 2. Dat betekent trouwens dat mijn dochter net is opgepikt uit de musicalles. Ja, het is zaterdag, dat is echt wel hobbydag. Of supermarktdag, denk ik ook wel. En dan misschien een klein beetje wandelen. Al is de zon toch wel zo hier en daar behoorlijk verdwenen. Maar het blijft wel heerlijk wandelweer. En nu misschien nog net een beetje meer met deze erbij. Ain't no sunshine when she's Bill Withers, Ain't No Sunshine. Goedemiddag.

0: Tien over twee, vanaf 5 oktober, dan is er de Joe Top 2000. En hoe die zoal kan klinken, dat hoor je hier.
1: De Top 2000.
2: Hallo, mijn naam is Tanja. En voor mij is It's My Life de ultieme knop om plaat. Als ik in de auto zit en deze begint, gaat de radio standaard veel luider. Het is gewoon de perfecte plaat om lekker luid mee te zingen. It's My Life is een absoluut bevel.

0: keer vorig jaar in de lijst. En dan gaat het nog enkel om zijn solowerk. Heb ik Wham er nog niet eens bij geteld. Maar 18 keer solo dus in de Joe Top 2000 vorig jaar. George Michael en een van die wapenfeiten in die lijst. Dat was Father Figure en die krijg je zo meteen ook nog eens.
1: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patser films.
5: Patsers for life!
4: Wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
6: Dag manneke.
7: Hey.
6: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
7: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
6: Okay, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
7: Ook landbouwer.
6: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
7: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
6: Ja, slim.
8: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
9: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
11: Vanavond Belgische kost?
10: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
11: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.

je het goed vindt, dan draai ik straks nog eens aan het rad. Want ik vind het toch altijd wel leuk als jij ook een plekje krijgt om jouw muzieksmaak te delen. En het kan dus straks op voorwaarden van het alfabet. Kijken bij welke letter we blijven hangen. En dat is dan beslissend voor de band of artiest die je kiest uiteindelijk. Ja. Ook nog een muzikant erbij halen die op deze dag, 26 september, dus overleed. En die eigenlijk, net als de jarige Brian Ferry, die ik deze middag ook al draaide, uit Engeland komt. Het zijn echt generatiegenoten. Ze waren we ook allebei. Zijn ze eigenlijk gekend om hun stijl, om hun soulvolle stem en ook om dat imago van playboy te zijn. Alleen is het in dit geval niet helemaal de realiteit geweest. Straks rond 3:10 ongeveer kom je te weten over wie ik het zoal heb. Na deze man nog hier. Nathaniel Rateliff en The Night Sweats. I Need Never Get Old.

0: het meeschreeuwen, dat krijg je zo meteen ook al met Heart. All I Wanna Do Is Make Love To You. Het is 2:55. En nog aanschuiven op de Brusselse binnenring. 10 minuten daar tussen Wezenbeek en Tervuren. 4 armen, de weg is daar afgesloten. En dat is ook al het geval op de buitenring tussen Leonard en Tervuren. 4 armen, ook daar 10 minuten extra.
1: Greatest Hits.
2: Met Astrid Philips.

0: het nog eens gaan check, check, dubbel checken. En het is met een hoop wolken erbij, maar als je goed kijkt, dan zie je ook op dit moment nog steeds de Blue Sky. Mr. The Blue Sky, net nog met ILO tot 20 voor 3. En gaan we dan nog eens? Tuurlijk dat. Draaien aan het rad dat zeer stilletjes op de achtergrond pinkt bij de letter N dan nog wel. Dat betekent dat jij op zoek mag gaan dus bij een band of artiest met beginletter N van Nathaniel Ratliff bijvoorbeeld, maar die heb ik daarnet nog gedraaid. Een andere band of artiest met beginletter N. Ik kan op niks komen. Nee, dus het gaat sowieso van jou moeten kunnen, maar ik reken erop. Ik weet ook dat dat goed komt. De N van Nesto. Niet de M van Mano Chao. Die krijg je zo meteen wel te horen hier bij Joe. Net zoals de Spinners bijvoorbeeld. Working my way back to you.
1: De top 2000.
2: Top 2000 stemadvies.
3: Hey Joe, ik ben Stijn Baert. Mijn ultieme nummer 1 voor de Joe top 2000 is Living on My Own van Freddie Mercury. Ik vond dat als kind bangelijk, de muziek op zich. Maar ook het feit dat hij al overleden was toen die remix in hit was.
2: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober.
4: Dit is Joe.
5: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
6: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting, 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag pannen van de Meijeren met tot 40% korting op de meest getoonde prijzen. Ga dus snel even bollen.
7: Profel.
8: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
7: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
8: Absoluut, met de Pro van
7: Profel.
8: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
9: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dit is Joe.

The Spinners, Working My Way Back to You. Tot bijna 3:50. Goedemiddag, welkom nog steeds hier bij Joe, waar jij het even voor het zeggen hebt. De letter N, daar kwamen we net bij uit. De N van Nestor, van Nora, van alles en nog wat. Dat is een feit, sowieso. Maar van welke band of artiest, daar was ik vooral naar op zoek. Samen met jou uiteraard, want er is heel wat binnengekomen. Heel wat Nirvana binnengekomen, net zoals Nickelback. No Doubt, Neil Young, Nick Cave, Nena, Nora Jones, Nathalie, Natalia, Niels de Stadsbader, Nelly Furtado. En ook een paar keer een act, denk ik dat het is. Hè. Ik weet er eigenlijk niet zoveel van. Ja, ik was het ook bijna vergeten dat dit bestond. Dus misschien wel een goede reden om het er nog eens bij te halen. Het kwam onder andere binnen door Serge, maar het is nog een paar keer binnengekomen hoor. Deze Newton met Sky High.

Ik ken het origineel zo precies nog net iets beter dan van Jigsaw, maar dat is niet een band die begint met de letter M. En zo gaat het wel bij Newton, die een beatje gezet hadden onder die Sky High. En dat heeft ook wel iets, zeker dat. 8-3. Tijd om toch nog wat zon erbij te pakken. Manu Chao met Me Gustas Tu. 12 de la noche en la

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Manu Chao. En geboren dan in het jaar 1949, net zoals Bruce Springsteen, Billy Joel, had hij dus ook dit jaar 77 moeten worden, maar hij werd amper 54, overleed alweer in 2003 in Parijs in Frankrijk. Robert Palmer, die toch wel een paar wereldhits heeft gescoord in de jaren 70, 80. Johnny and Mary is simply irresistible. She makes my day. En ook al addicted.

0: Nog meer liefde op jou voor met Donna Lewis bijvoorbeeld. En zo meteen de Four Tops nog, Loco in Acapulco. Maar eerst het nieuws van drie krijg je met Lore Brijsing. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De Vlaamse begrotingsgesprekken gaan opnieuw verder. Een openluchtmis in Parijs met Paus Leo. En op het WK wielrennen zijn de vrouwen eraan begonnen. Het Vlaams begrotingsoverleg is herbegonnen. Minister-president Diependalen van N-VA houdt aparte gesprekken met Vooruit en CD&V. Diependalen moet maandagmiddag zijn septemberverklaring afleggen in het parlement. Een akkoord tegen maandagochtend is haalbaar, zegt hij.
2: We zijn op tijd begonnen. We hebben ook alle onderbouw die nodig is om deze oefening te maken. Dus denk ik wel dat we stevig doorwerken en dan zien we wel of het lukt. Ik heb geen enkele reden om daar niet in te geloven. Nog geen enkel signaal gekregen alsof dat er niet zou willen doorgewerkt worden of wat dan ook.
1: In Parijs volgen zowat 600.000 mensen rond deze tijd een openluchtmis, voorgegaan door Paus Leo XIV. Die is sinds gisteren op bezoek in Frankrijk. Na de mis brengt hij ook nog een bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes. En maandag trekt de paus dan door naar Metz, waar hij onder meer zal spreken over Europa. En op het WK wielrennen in Canada zijn de vrouwen vertrokken voor hun wegrit. Een pittige rit van zo'n 180 kilometer met meer dan 2500 hoogtemeters. Onze Lotte Kopecky is er een van de kanshebbers, mede dankzij een goed team.
3: Uiteindelijk hebben we wel een ploeg aan de start die op internationaal level al getoond hebben dat ze gewoon in staat zijn om mee te doen. En ja, ik denk, er gaan vandaag sowieso aanvallen komen en dan is het aan hen om te proberen om die te volgen of te beantwoorden. Het is wel zo dat ik op kampioenschappen al vaak recht wel gestaan heb. Dus ja, ik hoop gewoon dat dat vandaag ook goed geval is.
1: De aankomst is voorzien rond 7:15. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Het blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maxima rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en opnieuw 25 graden. En dinsdag zon en tot 28 graden.
0: En dat terwijl dus we eind september zijn en we echt wel in de herfst zitten. Zotte temperaturen. Drie files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file, dat is op de Brusselse binnenring. 10 minuten daar tussen Wezenbeek en Tervuren, Vier Armen. De weg is daar ook afgesloten. Ook al aanschuiven op de Brusselse buitenring tussen Leonard en Tervuren, Vier Armen. Ook daar 10 minuten extra. En dan nog 5 minuten erbij op de Brusselse buitenring tussen Strombeek en Wemmel.
4: Greatest Hits met Astrid Philips.

Joey Loco in Acapulco met de Four Tops in de sfeer zit meteen ook goed. En dat mag ook wel. Het is uiteindelijk zaterdagmiddag. Ik hoop dat je een fijne zaterdagmiddag aan het beleven bent. Volop tussen de greatest hits misschien wel. Dat is altijd een goed ideetje, lijkt me toch wel. Tot 8 uur vanavond zijn we er voor jou. Straks na 4 uur is er Brecht. Die is al binnengewandeld. En ik heb hem even tegen mijn gelee getrokken en gezegd van hey, wat is eigenlijk jouw favoriet voor de Joe Top 2000 die binnenkort dus van start gaat? 5 oktober, hij heeft een ideetje. Ik heb ook een ideetje wat er absoluut in moet. En we gaan er straks vlak voor 4:15 nog iets mee doen. Dus blijf zeker hangen. Mag je nu ook al, hè, voor Donna Lewis.

0: Dat is zo'n lief klein liedje dat ik graag in mijn binnenzak zou willen stoppen. Donna Lewis, I Love You Always Forever, 3:10. Ik had het hier net al eens even over de Joe Top 2000. Brecht en ik, wij gaan battelen straks om de muziek. En die Joe Top 2000, dat inspireerde meteen, want ik heb hier nog een suggestie binnengekregen van een van onze luisteraars, van Serge Meer bepaald. Joe
1: Top 2000. Ik hoor graag Disturbed met The Sound of Silence. Het staat hoog in de top 10, maar voor mij mag hem nog veel hoger komen. Maar voor mij op 1. Groetjes, Serge.
2: Dit is Joe.
3: Good times, good times.
2: Great music.
0: Die staat inderdaad hoog in de lijst, op 7 meer bepaald. Maar je kan dat fixen dit jaar, dat het nog hoger terechtkomt.

0: Sunny, tot 20 over 3. Zeer goedemiddag, welkom hier bij Joe. Welkom bij The Greatest Hits. En die krijg je ook met Natalia zelfs, riding by.
1: De top 2000.
2: Top 2000, stemadvies.
3: Ik ben Sven De Leijer en mijn absolute nummer 1 voor de top 2000 van Joe is Lionel Richie met All Night Long, omdat dat een van de weinige nummers is waar ik nooit op kan stilstaan.
4: Oh.

0: favorieten voor de top 2000 van Joe. Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is Joe.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijzen-app of op delijzen.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. De Leijzen. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijzen-winkels gewoon open.
3: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
4: Hallo.
3: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
6: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
8: Ja, maar ik kom niet, hè.
1: Oeh, hij komt niet.
8: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
9: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
10: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
12: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.

Italia met Riding By. En vandaag zijn we 26 september. Betekent ook dat Céline Dion voor de 7e keer alweer zal optreden in haar tweede thuis. Zo noemt ze wel degelijk Parijs. Na 6 jaar lang podiumstilte. 6 jaar lang kon ze door haar ziekte, door haar aandoening niet optreden. Maar ze is helemaal terug. Ook zo meteen bij Joe met That's the Way It Is. Na deze nog. Heerlijke 80s klassieker van ABC is dit Poison Arrow.

weinig gedraaid op Joe. Dat stuurt Jocelyn Termot nog door via de app. Deze toch een klein beetje goed gemaakt. That's the way it is. Ik haal er zo meteen zeer graag mijn collega Brecht van Meijerhagen bij, omdat hij ook zijn ideeënbus wil meegeven voor de Joe Top 2000. Wat moet je daarin zetten? Hij heeft een ideetje. En ik heb dat ook. Wat het juist wordt, je hoort het zo meteen na Wet, Wet, Wet.

0: vorig jaar op 1754 in de top 2000. Je zou kunnen zeggen, geen vette. Maar die plekjes moeten ook ingevuld worden. En uiteindelijk zijn al die 2000 hits gewoon steengoed.
1: De top 2000.
0: Yes, de top 2000. Ik heb Brecht van Meijragen, mijn goede collega, erbij gehaald. Die het straks ook overneemt. Wij gaan battelen, hè?
2: Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb helemaal klaar gestoomd.
0: Oh, dat is goed, maar ik zie dat je zo klaar bent om die strijd aan te gaan. We gaan battelen omdat wij ook graag willen meedoen. Wij willen ook onze beste beentje voortzetten voor die top 2000, dat die zo goed mogelijk gaat klinken geworden vanaf 5 oktober. Maar alle vertrouwen hoor, sowieso. We hebben elke plaat meegebracht waarbij we denken, wil je alsjeblieft toch ook eens aan dit denken? Het is mijn show, dus ik begin.
2: Tuurlijk.
0: Ah, ja, sorry.
2: Ja, zeker en vast.
0: Ik pak mijn momentje hier.
2: Probleem.
0: Ik ben voor een plaat gegaan die er sowieso gaat instaan. Dat kan niet anders, want het gaat over Fleetwood Mac. En ik merk en ik ben blij dat jij ook enthousiast bent, natuurlijk.
2: Tuurlijk,
0: over deze Go Your Own Way van Fleetwood Mac, daar kan jij zo meteen trouwens voor stemmen. Maar ik vind gewoon dat die hoog genoeg moet staan ook. Dat Fleetwood Mac, zeker met die Rumours-platen, niet genoeg aanwezig kunnen zijn. Rumours, gigantisch belangrijk album. Het 77 miljoen keer verkocht in Grammy. Maar dat is allemaal zo de theorie.
2: Eigenlijk al genoeg aandacht gekregen, Astrid.
0: Ja, maar terechte aandacht.
2: Ja, dat is waar.
0: Dat blijft ook gewoon fascineren, vind ik. Dat is een band die ruzie maakte, die echt scheidingen hebben doorgemaakt, maar uiteindelijk bleven ze elkaar vinden. Dat vind ik fascinerend. Ja. En bleven ze dat gewoon vertalen in steengoeie muziek, die zeer herkenbaar is en die tot op de dag van vandaag nog in ieders leven, denk ik, opduikt ook. Dus Go Your Own Way, geef daar gerust een stem voor. Maar, er is hier dus ook nog Brecht.
2: En Brecht
0: die verrast. Want jij hebt muziek meegepakt die ik eerlijk gezegd niet kende.
2: Inderdaad, want ik dacht, laat ons eens voor een plaat gaan die er helemaal niet in staat. En jaren geleden, maar dan spreek ik echt over als de dieren nog spraken. Hè.
0: Oh ja.
2: Dan stond Journey nog helemaal niet in de top 2000. De Journey Revival was nog niet bezig. En ik maakte daar toen al een beetje reclame voor. En natuurlijk, dat is niet door mij dat hij erin geraakt is. Maar nu staat hij dus in de top 10, dacht ik. Hè, of daar toch.
0: Ja.
2: En er is nog een plaat van Journey die dat ook verdient. En die niet in de top 2000 staat. Evenveel 80's schmerz die erin zit. Een heerlijk tapijtje erbij. En ook een fantastische opbouw, net zoals die Don't Stop Believing. Want die Don't Stop Believing die is eigenlijk qua opbouw geniaal. Het refrein hoor je pas na een paar minuten. En die Faithfully, want daar gaat het over, die is net zo. Echt fantastisch. Top 100 materiaal, minstens.

0: Wat een zeer schoon, zeer overtuigend pleidooi. En ik moet zeggen, Brecht, die journey met Faithfully, als ik dat hier hoor, voor de eerste keer in mijn leven, moet ik dus toegeven, ik snap dat ook helemaal bij jou. Ik vind dat zo goed kloppen. Ik hoor jou heel vaak meezingen en dat is eigenlijk...
1: dat is
0: op jouw lijf geschreven bijna.
1: Mijn hoogte, mijn toonhoogte misschien.
0: Ja, dat past echt volledig bij jou. Maar het is nu aan jou. Welke plaat verdient echt wel het meeste enthousiasme. Moet zeker en vast een extra duwtje krijgen in de rug voor die Joe Top 2000 vanaf 5 oktober hier bij Joe. Dus er wordt zotjes gestemd al, want de stembussen zijn open. En ik kan zeggen, voorlopig, jouw plaat.
1: Is het waar?
0: Ja,
1: dat had ik totaal
0: verrassend, hè? Maar onze luisteraars zijn enthousiast. We zien wat het wordt straks. Ja. Rond kwart voor ongeveer ga ik het eindresultaat de plaat met de meeste stemmen dragen.
2: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting. 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag pannen van de Meijeren met tot 40% korting op de meest getoonde prijzen. Ga dus snel even bollen.
4: Joehoe!
1: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
4: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
1: Amai, zalig, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
8: Vrijheid heeft een adres. Mobicar. Caravan en Motorhome Expo. 8 tot 11 oktober Brussel Expo. Koop je tickets op mobicar.be.
9: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
10: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers, 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
12: De Koning. De slimme kijk op ramen. Dit is Nieuw

0: was Steady Swims met zijn nieuwste Break Up in Reverse. Dat was
1: de top 2000.
0: Ik ga onze Joe Top 2000 battle bij deze stoppen. Maar beste Brecht, je bent echt zo spannend als een... Ja!
2: Alright! Sorry, ik kon het niet
0: inhouden. Wie had dit gedacht eigenlijk?
2: Echt waar! Echt
0: dus er stonden
2: waar,
0: twee platen tegenover elkaar. We hebben allebei een beetje gepleit voor muziek die gewoon een extra duwtje in de rug mag krijgen. Mm-hmm. Fleetwood Mac mag dat altijd, want dat is gewoon een wereldsteen goede band. Fleetwood Mac, Go Your Own Way, dat is een klassieker, ik weet het. Maar dat blijft wel zo waanzinnig goed. Blijft mijn favoriet eigenlijk ook van de band. Dus die had ik in de arena gegooid en jij koos...
2: Faithfully van Journey.
0: Niemand kent dat, Brecht.
2: Nooit op de radio gedraaid.
0: Nee, omdat niemand dat kent.
2: Omdat niemand dat eigenlijk kent. Maar dat is een tweede Don't Stop Believin'.
0: Ja.
2: En die, je weet waar dat die staat, hè?
0: Ja, heel hoog.
2: Dit jaar ongetwijfeld ook weer. Maar Faithfully verdient het.
0: Ja, ik was wel een beetje blown away als ik het dus voor het eerst daarnet hoorde. Dan dacht ik, wow. En dat is bij luisteraars ook zo binnengekomen. Want je weet, de battle was on. Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Jij vond het spannend, maar eigenlijk is het nooit echt heel spannend geweest. Fleetwood Mac heeft 40% van de stemmen binnengehaald. Ja. Journey, Faithfully, 60%. Beste Brecht, jouw pleidooi was waanzinnig goed. Ik was zelf ook gecharmeerd, dus ik snap het ook helemaal. En dan denk ik dat we er nu gewoon ten volle van gaan genieten.
2: Zet het luid.
0: Ja, dat gaat niet anders
2: thuis daar ook,
0: kunnen. En ik denk dat het voor de eerste keer ooit nu bij Joe gedraaid zal worden. Dus,
2: Ik heb al af en toe een keer en ertussen gesmeten, moet ik eerlijk toe.
0: En nog niet onder uw voeten gekregen?
2: Nog niet, maar dat zal wel komen nu, denk ik.
0: Misschien vandaag wel. Dit is Journey met Faithfully.
3: Dit is Joe.
1: Good times.
3: Great music.

Het kon daarnet al rekenen op jouw enthousiasme, want het won de battle tegenover Fleetwood Mac met Go Your Own Way, deze journey van Faithfully. En ik merk ook nog steeds leuke, enthousiaste berichtjes in onze app voor deze plaat, dus de favoriet van Brecht. Het protest ga ik nu wel... heb ik besloten om morgen gewoon niet te komen dan maar, hè. Mm-hmm. Zo is dat. Als Fleetwood Mac niet mocht opdagen, ga ik morgen niet opdagen. En eigenlijk had ik gewoon ook morgen een verjaardagsfeestje van mijn 16-jarige neefje Neil. Happy birthday to you. Veel plezier zo meteen nog met Brecht en

0: XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar 7,49 €. Aldi, altijd slim.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu, 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Dit is Joe! Goedemiddag, 4 uur op jouw zaterdag. Lore Breysink heeft het nieuws.
4: Goedemiddag. De brand in Roeselaar was accidenteel. Lotte Kopecky rijdt op dit moment de 2K. En George Russell heeft de grote prijs Formule 1 van Azerbeidzjan gewonnen. De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf in Roeselaar was een ongeluk. Volgens een expert van het parket wijst niets op kwaad opzet. De brand brak daar gisteravond uit. De brandweer moest versterking vragen aan korpsen in de buurt en had tot vanmorgen nodig om het vuur onder controle te krijgen. Er vielen geen gewonden. Op het WK wielrennen in Canada zijn de vrouwen vertrokken voor hun wegrit. Een pittige rit van zo'n 180 kilometer met meer dan 2500 hoogtemeters. Onze Lotte Kopecky is er één van de kanshebbers, mede dankzij een goed team.
5: Uiteindelijk hebben we wel een ploeg aan de start die op internationaal level al getoond hebben dat ze gewoon in staat zijn om mee te doen. En ja, ik denk, er gaan vandaag sowieso aanvallen komen en dan is het aan hen om te proberen om die te volgen of te beantwoorden. Het is zo dat ik op kampioenschap al vaak recht wel gestaan heb. Dus ja, ik hoop gewoon dat dat vandaag ook goed geval is.
4: De aankomst is voorzien rond 7:45. En de Brit George Russell heeft de grote prijs van Azerbeidzjan Formule 1 gewonnen. Hij was vertrokken van op de pole position en reed de hele wedstrijd aan de leiding. De Nederlander Max Verstappen werd tweede. De Italiaan Kimi Antonelli werd vierde en blijft leider in de WK-stand. Wereldkampioen Lando Norris viel uit na een crash. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Het blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maxima rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en 25 graden. En dinsdag zon en tot 28 graden.
3: En tot twee kleine files maar op onze snelwegen. Brusselse ring, binnenring, tussen Wezenbeek, Oppum en Tervuren, 4 armen en 90 minuten aanschuiven. En ook buitenring, tussen Leonard en Tervuren, 4 armen, daar is het 6 minuten aanschuiven. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Greatest hits. Met

0: with Mix.
1: Heeft zich een beetje van dag vergist eigenlijk. Hè? Een heerlijke nazomer vandaag. Geniet er maar met volle teugen van. En terwijl Imagine Dragons toch nog ergens de donder hoort blijkbaar, zorgt Dan Hartman straks voor nog een graadje meer. Goedemiddag en welkom in het weekend van The Greatest.

heel veel te doen deze namiddag. De start van de stemweek van de Top 2000. En ik neem er geregeld een kerstvers ingevuld stembiljet bij. Maar het is ook het weekend van U2. Ja, ze bestaan dit weekend 50 jaar. En ik mag net als Astrid een album weggeven van hen. En dat is dus hun Achtung Baby, deze keer uit 91. Maar ik ben het niet vergeten, ook deze middag onze kweesten naar parels uit de pop. En deze week tuimelden we de herfst in. Ook al merkten we daar nog niet zoveel van natuurlijk. Daar zoek ik samen met jou liedjes over. Tot 8 uur vanavond. De herfst dus en alles wat ermee te maken heeft. Hè. Weer en wind, vallende bladeren, heerlijke herfstwandelingen. Zoals er heel veel zijn dit weekend trouwens. Alle wandelclubs in actie. Welk liedje roept bij jou dat gezellige herfstgevoel op? Dat wil ik weten. We zoeken dit uur herfstige liedjes dus uit de jaren 70. Weet jij er zo eentje? Aarzel niet en stuur maar door hè, in de Joe-app. Dankjewel.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
4: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
3: Voor de volle 100% met de pro van
5: Profel.
3: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
6: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
7: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
8: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
9: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar 12.

0: Jouw nummer 49 uit de top 2000 van vorig jaar. Bryan Adams, wat wordt het dit jaar? Jij kan beslissen in de Joe-app en via joe.be.
1: De top 2000.
0: Ja, het is weer tijd voor de playlist van je leven van maandag 5 tot vrijdag 23 oktober. Hoor je dus de top 2000 terug bij Joe. En de stemweek is gisterochtend afgetrapt door Sven en Anke. En Michelle, jij hebt ook al gestemd, hè?
2: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Zeg, ik was vroeger een gigantische fan van de artiest waar jij voor gestemd hebt. Vooral, ik deed zijn danspasjes na voor heel de buurt. Ik kon er helemaal niks van, dat wel. Ik heb het over Michael Jackson. Hoe is bij jou die fascinatie voor de King of Pop begonnen, Michelle?
2: Ik ben eigenlijk al... Mijn leven is het al fan geweest van Michael. Hmm. Maar sinds de biopic die in april van start gegaan is, is er een soort deurtje open gegaan voor mij. En ben ik eigenlijk nog meer gefascineerd geworden door hem. En ben ik zo wat beginnen dieper graven in zijn leven en ook de liedjes goed leren luisteren en de teksten luisteren.
0: Ja.
2: En
0: Ja, super. Ja, die film heeft voor heel veel mensen wel de ogen en de oren teruggeopend, hè, voor Michael Jackson. Ja, inderdaad. Zeg, jij komt uit Oostende, zie ik. Was je er dan ook bij toen hij er optrad? Jaren geleden natuurlijk, zijn laatste optreden, denk ik, in ons land was dat. Was jij erbij?
2: Nee, helaas niet.
0: Oh, ik vind het ook zo erg dat ik hem nooit heb zien optreden, eigenlijk. Jij ook?
2: Ja, absoluut, ja.
0: Oh, maar
2: mijn mama was toen net een paar dagen voor het optreden in feite overleden.
0: Oh,
2: net op zijn verjaardag. En ik had geen ticket.
0: Ja,
2: en,
0: natuurlijk. Ja.
2: Dat was het moment. En ik vind dat heel jammer nu natuurlijk, maar
0: Ja, inderdaad. Ja, maar die film maakt heel veel goed. Er komt ook een tweede deel aan. Daar kijk ik enorm naar uit. Jij ook?
2: Ja, absoluut.
0: Het lijkt me wel heel moeilijk kiezen, hè. Maximum 10 songs kan je insturen voor de top 2000. Hij heeft er zoveel goeie gemaakt, hè, Michelle.
2: Ja, super.
0: Zeg, welke wou je daarnaast die 10 zeker ook in? Dus je hebt voor 10 songs gestemd, ook van The Jackson, zie ik. Ook eentje dat ik niet zo goed ken. Torture, bijvoorbeeld, van The Jacksons. En wat ik ook niet in jouw top 10 zag, zeg maar, welke plaat wil jij er zeker ook nog in? Welke wil jij dat ik een duwtje in terug geef die jouw stem niet gehad heeft?
2: Wat dat er niet bij jullie reis stond, was Speechless uit het album Invincible. Dat is voor mij een lied dat mij spontaan doet huilen in feite.
0: Die moet ik eens opzoeken dan. Die moet ik eens opzoeken, die ken ik niet.
2: Ja, dat begint in feite a cappella. En dat wordt er met een koor en zo. Dat is echt een prachtig, prachtig nummer. Maar dat is misschien een minder bekend nummer van hem. Dat is echt heel goed.
0: Dan gaan we dat eens checken. Dat moet zeker ook in de top 2000, vind jij?
2: Ja, dat vind ik wel, ja.
0: Zeg, ik heb hier nog een liedje van Michael Jackson. Ik weet niet of je Pretty Young Thing kent. PYT uit Thriller. Vind je dat ook een goeie?
2: Ja, ik vind dat absoluut een goed nummer. Dat is een vrolijk op tempo nummer. Dat gaat in feite over een man die verliefd is op een meisje. En hij probeert voor zich te winnen. Hij heeft ook zo wat een stout kantje. Maar
0: inderdaad. Zeg, jij kent er wel ongelooflijk veel van, hè?
2: Ja, maar ik heb mij de laatste tijd echt wel al goed ingelezen. En
0: die ga ik dan voor jou draaien om een extra duwtje in de rug te geven. Die anderen hebben jouw stem al gehad. Dank je wel, want een hele top 10 vol Michael Jackson. Dat doet mij ongelooflijk veel plezier als medefan. Dank je wel daarvoor, Michelle.
2: Eigenlijk zou er moeten een radiozender zijn met enkel Michael muziek.
0: Ja, ik speelde dat zelfs vroeger. Ik speelde toen al DJ en ik speelde Radio Jackson. Dat was mijn radiozender. Maar goed, het is er nooit doorgekomen. Maar Joe is ook best goed, hè?
2: Ja, absoluut.
0: We gaan hem draaien, Michael Jackson. Dankjewel, Michelle, en een fijne dag nog.
2: Bedankt.

Heel veel mensen die reageren op die superfan Michel uit Oostende. En ook over dat optreden van hem, dat de laatste optreden in België, dat was ook in Oostende. Anita was erbij, zegt ze, en Isabel stuurt, ik ben nog altijd heel dankbaar dat ik de King of Pop 2 keer heb gezien. Mijn dochter wou ook zo graag, maar helaas. We zijn dan naar de Jacksons gaan kijken. Dat was het kortste dat erbij kwam, zegt Isabel. Ja, dan moet je daar genoegen mee nemen, maar dat is ook al iets, hè. Dat is waar. Twee files nog altijd op onze snelwegen, waar je meer dan 5 minuten verliest. Brusselse binnenring tussen Wezenbeek, Oppem en Tervuren. 4 armen vertraag je voor zo'n 6 minuten. En evenzeer 6 tussen de Leonard en Tervuren. 4 armen. En dat is op de buitenring rond Brussel.

0: veel goede inzendingen. In deze eerste week van de herfst, en dat is meteen ook het thema van ons verzoekmoment. In de 70's zitten we dit uur. En daar is de regen inderdaad. Gelukkig de komende dagen iets minder. Een heerlijke nazomer, maar Eruption doet ons wel weer even denken aan de regen. I Can't Stand the Rain kwam binnen via Gerda Franks. Dankjewel, Gerda.
1: We had joy, we had fun, we had seasons in the sun.
0: Seasons in the Sun, ook heel veel binnengekomen. Onder andere Andy en Christophe, die stuurden dit door. Van Terry Jacks, en dit is ook zo.
1: All we are is dust in the wind.
0: Eentje om bij binnen te blijven. Dust in the Wind van Kansas. Ayrton, die heeft dat gestuurd. Dat is zo. Raymonda Breugelman, die gaat voor dit. Come a little bit closer. Ja, allemaal lekker gezellig in elkaar kruipen onder een dekentje. Dat is ook de herfst. En Neil Young en Harvest Moon.
1: Dit is weer voorbij, die mooie zomer.
0: Benedict, die doet ons denken aan... Het is weer voorbij, die mooie zomer. Maar nog niet helemaal, hè, Benedict.
2: Door de wind, door de regen, dwars door alles heen.
0: En dit is van een andere Gerda. Gerda Verrijd, door de wind. Ja, daar is die wind weer. Van Ingeborg. Prachtig nummer van Stef Bos. Ja, waar ga ik voor? Dat kom je zo te weten.
3: De Top 2000.
4: Top 2000 stemadvies.
5: Hey, ik ben Toby Alderweireld en mijn ultieme nummer 1 voor de Top 2000 van Joe is Mr. Brightside van The Killers. De reden is dat ik nog moet denken aan mijn passage bij The Masked Singers in show 2 en dat was mijn favoriete show.
4: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of

0: Robert Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD. En van bij ons, Maxim. Night of the Proms in de Athos Dome. Info via nightoftheproms.be.
1: Leef gerust met volle teugen, omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken op ons kan rekenen. CM.

ben helemaal gegaan in dit eerste uur van Greatest Hits op jouw zaterdag late namiddag. Voor een liedje over de herfst, want dat was de bedoeling. Uit de jaren 70, want dat was ook de bedoeling. En het is een voor de hand liggend nummer, ik zal het zo zeggen. Maar het is zo mooi en het moet eindelijk zijn weg naar de radio terugvinden. Dat is Justin Hayward's versie van Forever Autumn. Het werd aangeraden door Carla Rommelaar. Ja, dat is Justin Hayward van de Moody Blues, hè, van Nights in White Satin. En hij kreeg op een bepaald moment in het jaar 78 een telefoontje van de schrijver van Forever Autumn. Jeff Wayne heette die. En die begon met, hallo, is dat hier Justin Hayward? Allee, die zanger van Nights in White Satin? En ja, Justin zei ja. En van het een kwam het ander. Want hij wou echt zo dat gevoel, dat weemoedige gevoel, dat ook in dat seizoen steekt, de herfst. Dus, daar gaan we voor. Forever Autumn bij Joe.

Zo fijn zeg, al die stemmen hier zien binnenstromen. Ik kan het allemaal op de voet volgen. Hè. Onze top 2000 in the making. En waarom geen nieuwke erin steken zoals die Jews in Texas van Ella Langley? Ze heeft nu eenmaal All I Want for Christmas van de troon gestoten als langst genoteerde nummer 1 in Amerika. Ella Langley bij Joe. Just

0: testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Vrijheid heeft een adres. Mobicar, Caravan en Motorhome Expo. 8 tot 11 oktober Brussel Expo. Koop je tickets op mobicar.be.
2: Hey, goedemiddag. Het is 5 uur. Joe News dus met Lore Brijsink.
3: Goedemiddag. Giro Vlaanderen waarschuwt voor phishing. Ons onderwijs heeft niet genoeg doventolken en heel wat passagiers zitten vast op Sicilië. Giro Jeugd Vlaanderen waarschuwt zijn leden voor phishing na een datalek bij het softwareplatform Twizit. Dat wordt gebruikt voor de ledenadministratie. Woordvoerster Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
4: Wij zijn op de hoogte gebracht door Twizit zelf dat er een datalek was. En dan hebben we samen met hen bekeken welke gegevens er betrokken waren. Het zou om persoonsgegevens gaan, de naam van de Girogroep bijvoorbeeld. Maar ze hebben ons verzekerd bij Twizit dat het niet gaat om betaalinfo of om financiële gegevens.
3: Ook andere verenigingen maken gebruik van het platform. Twizit nam intussen al extra veiligheidsmaatregelen. De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf in Roeselaren was een ongeluk. Volgens een expert van het parket wijst niets op kwaad opzet. De brand brak daar gisteravond uit. De brandweer moest versterking vragen aan korpsen in de buurt en had tot vanmorgen nodig om het vuur onder controle te krijgen. Er vielen geen gewonden. Er werken nog altijd veel te weinig doventolken in ons onderwijs. Nochtans werd daar 2 jaar geleden al extra budget voor aangekondigd. Afgelopen schooljaar maakten 75 leerlingen in Vlaanderen gebruik van zo'n tolk. Dat aantal moet hoger, maar scholen moeten daar zelf heel wat voor doen, zegt Barbara de Rijkere, directeur van een middelbare school in Gent.
5: Het vraagt uiteraard extra overleg, professionalisering ook van ons team, overleg met de vakleerkrachten, maar zeker ook onze schrijftolk die ook aanwezig moet zijn.
3: Ruim 270 passagiers van Brussels Airlines en TUI zitten vast op Sicilië. Dat komt omdat de luchthaven van Catania gesloten is door een aswolk van de vulkaan Etna. Er kunnen tot morgenmiddag geen vliegtuigen landen of opstijgen. De vluchten zullen pas morgen of maandag kunnen vertrekken. Ook een Brussels Airlines vlucht naar Catania wordt geschrapt. In Parijs heeft paus Leo XIV een openluchtmis opgedragen op de Place de la Concorde. Er zijn 700.000 mensen op afgekomen. De paus is sinds gisteren op bezoek in Frankrijk. Vanavond gaat hij naar het bedevaartsoord Lourdes. En de Brit George Russell heeft de grote prijs van Azerbeidzjan Formule 1 gewonnen. Hij was vertrokken van op de pole position en reed de hele wedstrijd aan de leiding. De Nederlander Max Verstappen was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli werd vierde en blijft leider in de WK-stand. Wereldkampioen Lando Norris viel uit na een crash. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen krijgen we een zonnige dag met maxima tot 26 graden. Maandag is er kans op een bui. De volgende dagen krijgen we mooi nazomerweer met maxima tot 29 graden.
2: Wat lief! Onvoorstelbaar, onvoorstelbaar. En ook onvoorstelbaar, maar waar. 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Maar het valt al bij al wel goed mee. Dus Brusselse ring, de binnenring. Daar is een ongeval gebeurd en vertraag je 10 minuten tussen Groot Bijgaarde, Dansaertlaan en Jetten. En dan is er ook nog de buitenring rond Brussel. 6 minuten nog altijd tussen Leonard en Tervuren. 4
6: Greatest hits.

Wild World. Ja, zeker in die Joe-app, die ontploft momenteel van al die stemmen voor de top 2000. En niks zo fijn als je stem laten gelden voor de weken van het jaar, toch wel die van de playlist van je leven. Ik ga er zo meteen weer even een persoonlijke top 3 bij, maar er is dit uur ook veel aandacht voor U2, want ze bestaan 50 jaar en jij kan zo meteen een vinylalbum van hen winnen. Maar nu eerst terug naar het liedje dat ons dat trauma van 9/11 deed verwerken. Overcome. Dit is Live.

Of het nu willen of niet, de herfst deed zijn intrede deze week. Maar dat vind ik alvast een prachtig seizoen. Hè. Vooral die herfstkleuren en dan die mooie lange wandelingen in de natuur. Dat warme drankje achteraf, puur gezelligheid. En dat zoeken we vandaag, die gezelligheid. Liedjes over de herfst. Dus welke song uit de jaren 80? Want daar zitten we nu. Geeft jou dat ultieme herfstgevoel. Laat het mij vooral weten in de Joe-app. Great music.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
3: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
2: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
4: Recupel. Yo, ik ben Adil El Erbi en je kent me misschien van de Larger Than Life patserfilms.
5: Panzers for life!
4: Wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
6: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
7: een... Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
7: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak van mijn hart.
7: Ja, ja, oh. Ja, schat.
0: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
9: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
8: Ja. Kom een keer kijken.
9: Amai, oh merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
11: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
12: De Mystery Dutchess van Connections.
13: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
14: Tjuh, dat heb ik gemist.
0: Dus geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.

0: 2000.
1: De top 2000 komt er inderdaad aan van 5 tot 23 oktober. En je zit nu midden in de stemweek. Gisteren begonnen en al massa's persoonlijke tops binnen, waar wij al mee kunnen beginnen puzzelen. Hè? Stem mee voor die lijsten in de Joe-app en op joe.be. Dit Karen ook. En dit is haar top 3. Nummer 1 voor haar. Ja, daar begin ik mee. Céline Dion en Pourquoi tu m'aimes encore. Toto en Stop Loving You staat bij haar op 2. En haar nummer 3, ja, die mag ze zelf aankondigen.
0: Dit is Joe.
2: Hallo allemaal, ik ben Karen uit Wevelgem en toch wel een groot fan van Elton John, een topartiest uit de jaren 80. En met het liedje The Circle of Life uit de Lion King film heb ik toch wel een hoge score gegeven aan dit nummer. Geniet van dit liedje en van de top 2000 op Joe. Ciao.

We beleven dit weekend een mijlpaal in de popgeschiedenis trouwens. U2 bestaat 50 jaar en ik mag net als Astrid vanmiddag een album van hem weggeven. En dat gaat niet lang meer duren trouwens. 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Brusselse ring, daar moeten we zijn als we een file willen. Binnenring, 8 minuten tussen Astrid Laan en Jette. En ook 5 tussen Wezenbeek Oppen en Tervuren Vier Armen. En ook de buitenring rond Brussel heeft ervan. 6 minuten tussen Leeuwarden en Tervuren Vier Armen.

0: kerstliedjes te over in onze Joe-app. We zaten in de jaren 80. En ja, dit kwam al binnen hier. In de herfst moeten we de klok verzetten, zegt Mario. En vandaar misschien wel deze If I Could Turn Back Time. Goed gevonden. Liedje van Cher uit 89, dus het zit net op de valreep. Net zoals deze trouwens. Carla Rommelaar. Don't Dream It's Over. Heeft het misschien over die zomer? Nee, die is nog niet voorbij. Zo zien we wel in het weerbericht. Crowded House. En Karel de Walen, die haalt een vergeten parel van onder het stof. Stond bij mij ooit op een of andere verzamel-cd, dat weet ik nog. Het is een pareltje inderdaad. Mooi, hè? Skipper Wise is dit. En Standing Outside in the Rain. Grote kanshebber. En ja, we geven zo meteen, nog dit uur is dat, dus binnen de 20 minuten, 2 vinyls weg van U2, ter ere van hun 50-jarige bestaan dit weekend. En sommige mensen hebben zich daardoor laten inspireren, want er bestaat ook een pracht van een nummer van hen, nooit op single uitgebracht, een albumnummer. En dat heet Oktober. Carla heeft die aangevraagd en ook Monique Dillon onder andere. De weemoed van de herfst zit daarin. Ja, het zal weer moeilijk kiezen worden.
1: De top 2000.
2: Top 2000 stemadvies.
3: Ik ben Bart Lemlijn en mijn ultieme nummer 1 voor de top 2000 van Joe is En Dans van Clouseau.
2: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is Joe. Vanavond bij VTM breekt breakdance meteen het ijs in Got Talent. En bij VTM 2 betekent geluid je dood in de tv-première van A Quiet Place Day 1. Vanavond bij VTM en VTM 2.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vanavond Belgische kost?
4: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
7: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
10: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.

0: Ja, en nee, maar ik stel ons verzoekmoment even uit voor een heel belangrijke mededeling. Joe! De legendarische rockband U2 is 50 jaar dit weekend. Op 25 september 1976 kwamen ze voor het eerst samen om te repeteren. Na een oproep van drummer Larry Mullen. En 50 jaar later vieren ze het in Dublin bijvoorbeeld met een groots fanweekend. Ze hebben ook al gespeeld op de speelplaats van hun oude school, waar ze voor het eerst samenkwamen. En ze kondigen ook nieuwe muziek aan, onder andere een duet met de nog maar pas overleden Dolly Parton. Kortom, ja, het is wel een feestje dit weekend. En nog meer, want ik mag nu 2 vinyl-exemplaren van hun fameuze album uit 91 weggeven. Achtung Baby, met daarop de hits Mysterious Ways en One bijvoorbeeld, hier al onder de knop. Wil je er zo een winnen? Heel eenvoudig. Stuur nu als de bliksem een berichtje in de Joe-app en laat daarbij zeker weten waarom je dat album, die LP, zo graag wil winnen. Ik duim alvast voor jou en ik draai natuurlijk One van YouTube.
1: Joe. Yeah, this is me again.

0: pennenvriend van in 1991, die fan was en is nog altijd van U2. En waarvoor ik knipsels uit de humo van songteksten mee met de brievenbus stuurde, zegt ze. Maarten is zijn naam, we hebben nog contact, maar nu via digitale media. Voilà, je mag hem naar zijn adres vragen. Kan je hem meteen een brief sturen, een grote brief met die LP erbij. En Karen Marx heeft ook gewonnen. Karen, proficiat, ze zegt, ik zou heel graag die LP van U2 winnen. Bij deze, Karen, omdat hun muziek me doorheen moeilijke periodes in mijn leven hielp, zoals het verlies van mijn mama 29 jaar geleden. Proficiat. En Mieke de Bok heeft hem, het mooiste herfstliedje dat een hit werd in de jaren 80. Mieke, ga je gang.
1: Wel, voor mij is het ultieme nummer van de herfst September Morn van Neil Diamond. Zo heerlijke, zwoele, zachte stem. En die vertelt echt hoe dat het moet in september zijn. Ideaal nummer voor de herfst in te leiden.
2: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Dit is jou! Het is 6:00, de avond valt en dan is er Lore Breisink met het nieuws.
4: Goedenavond. De Vlaamse regeringspartijen komen weer samen. Giro waarschuwt voor een datalek en de dodental in Athene loopt op tot 6. Maar eerst een pas binnengekomen bericht. Want in Borgerhout bij Antwerpen zijn 2 gewonden gevallen bij een steekpartij. 1 van hen is in levensgevaar en de verdachte is nog op de vlucht. Over een half uur komen de 3 Vlaamse regeringspartijen opnieuw samen. N-VA, CD&V en Vooruit praten er dan opnieuw verder over de begroting. Eerder vandaag voerde Vlaams minister-president Diependalen nog 1-op-1 gesprekken. Collega Rob van Herk.
5: Minister-president Matthias Diependalen heeft een nieuw begrotingsvoorstel op tafel gelegd omdat CD&V en Vooruit het vorige voorstel nog te hard vonden. Het zou de gewone man en de middenklasse nog te hard raken. Maar ook het nieuwe voorstel van Diependalen wordt voorlopig niet goed onthaald. Maar Diependalen gaat wel proberen om een akkoord te vinden.
4: Mogelijk wordt er de nacht doorgepraat. Maandag moet Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het parlement. Giro Jeugd Vlaanderen waarschuwt zijn leden voor phishing na een datalek bij het softwareplatform Twizit. Dat wordt gebruikt voor de ledenadministratie. Woordvoerster Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
6: Wij zijn op de hoogte gebracht door Twizit zelf dat er een datalek was. En dan hebben we samen met hen bekeken welke gegevens er betrokken waren. Het zou om persoonsgegevens gaan, de naam van de Girogroep bijvoorbeeld. Maar ze hebben ons verzekerd bij Twizit dat het niet gaat om betaalinfo of om financiële gegevens.
4: Ook andere verenigingen maken gebruik van het platform. Twizit nam intussen al extra veiligheidsmaatregelen. Ruim 270 passagiers van Brussels Airlines en TUI zitten vast op Sicilië. Dat komt omdat de luchthaven van Catania gesloten is door een aswolk van de vulkaan Etna. Er kunnen tot morgenmiddag geen vliegtuigen landen of opstijgen. De vluchten zullen pas morgen of maandag kunnen vertrekken. Ook een Brussels Airlines vlucht naar Catania wordt geschrapt. In Parijs heeft paus Leo XIV een openluchtmis opgedragen op de Place de la Concorde. Daar zijn 700.000 mensen op afgekomen. De paus is sinds gisteren op bezoek in Frankrijk. Vanavond gaat hij naar het bedevaartsoord Lourdes. In Athene is de dodental na de zware ontploffing in het centrum van de stad opgelopen tot 6. Dat meldt de Griekse openbare omroep. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd, maar vermoedelijk gaat het om een bejaard koppel en 4 Amerikaanse toeristen. Het gebouw stortte gisterochtend in, mogelijk door een gaslek. En de Nations League-wedstrijd Israël-Ierland van morgenavond gaat dan toch door. Er was twijfel over na uitlatingen van enkele spelers. Volgens de CEO van de Voetbalbond is er een stemming geweest bij de spelers en heeft de meerderheid beslist om de wedstrijd te laten doorgaan. Die vindt morgenavond plaats in Hongarije. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen krijgen we een zonnige dag met maxima tot 26 graden. Maandag is er kans op een bui. De volgende dagen krijgen we mooi nazomerweer met maxima tot 29 graden.
3: En je vertraagt 10 minuten op de buitenring rond de Brussel tussen Leonaard en Tervuren, 4 Armen. En ook de binnenring heeft ervan 7 minuten tussen Wezenbeek, Oppum en Tervuren, 4 Armen. Richting Brussel op de E19, daar is een ongeval gebeurd en sta je aan te schuiven voor zo'n 6 minuten tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Machelen. En ook richting Brussel, zeg, op de E411, 5 minuten tussen Jezuseik en Oudrichem. Mocht je nog op een andere plaats in de file staan, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Greatest hits. Met

De twee gelukkige winnaars van de LP8 Baby van U2 zijn bekend. En je weet, het is nog niet gedaan, want morgen geeft Astrid in de vroege namiddag twee vinyl-exemplaren weg van hun prachtalbum Boy. En ik mag later hetzelfde doen met War. En ik push ze meteen even die voor op je top 2000 stemlijstje naar Roxy Music.

Ja, let's go. De herfst heeft zijn intrede gedaan, ook al voelen we dat niet echt. Hè. Volgende week naar 29 graden, wat hoorde ik daar? Alsjeblieft zeg. Maar goed, de wandelclubs in Vlaanderen zijn dit weekend wel al volop de herfst aan het instappen. En daarom wandelen we graag ook eens doorheen de popgeschiedenis. Vraag nu, welk liedje uit de jaren 90 geeft je echt dat herfstgevoel? De wind, de regen, de vallende bladeren, de prachtige herfstkleuren. Ja, pure gezelligheid eigenlijk. Dat mag je nu allemaal op mij afvuren in de Joe-app. Dankjewel en we gaan naar Waterloo. Ook in herfstkleuren wel

0: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting. 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag pannen van de Meijeren met tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Ga dus snel even bollen.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: De Keuning. De slimme kijk op ramen.
4: Slim? Was daar nu slim aan?
2: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium.
4: Huh?
2: Bij ramen van De Keuning kiest je slim.
4: Hoe?
2: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
4: Dat is inderdaad slim.
2: Ja, hè?
4: Laat nog eens horen.
3: De Keuning.
1: De slimme kijk op ramen.
5: Eend en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123eend.be.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
6: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: 2000. Een van de leukste weken van het jaar. Oké, niks kan tippen aan die top 2000 op je radio, maar de stemweek is toch ook al plezant, hè? Al die stemmen zien binnenkomen hier voor die ultieme lijst. Ik vind het heerlijk. En ja, er was iemand aan de lijn daarnet.
1: Hoi, ik ben Astrid en ik heb Queen gekozen met I Want to Break Free voor meerdere redenen. Maar vooral de hoofdreden is dat ik een superfan ben van Queen en de clip die overtreft gewoon alles. Die is gewoon te gek om naar te kijken. En het liedje heeft voor mij ook een sentimentele waarde, want het was ook het favoriete liedje van mijn overleden papa. Dus ik zou zeggen, geniet ervan allemaal.

Aretha zet ons aan het denken, zo meteen zal nodig zijn in die top 2000 stemweek. Want zoveel goede liedjes, denk maar aan Love Shine a Light, die krijg je ook. Maar eerst drie files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste, dat is die van 9 minuten richting Brussel op de E411 tussen Jezuseik en Oudrichem, zij aan zij. Met nog eentje van 9. Brusselse buitenring is dat tussen Leonard en Tervuren Vier Armen. Hij vertraagt ook 6 minuten op de Brusselse binnenring tussen Wezenbeek-Oppem en Tervuren Vier Armen.

0: nagedacht, inderdaad, niet alleen voor de stemmen, voor die top 2000 natuurlijk, binnen enkele weken. Maar ook over liedjes uit de jaren 90 met de herfstige sfeer. En helaas doet het Carla een beetje denken aan de eenzaamheid. Of is het gewoon een gezellig liedje? Dat kan ook natuurlijk. Deze Laura Pausini met La Solitudine. En dan hebben we ook nog dit. Niet te vermijden, hè. Zeker niet in de aanloop naar de top 2000. Guns N' Roses en November Rain. En dit is ook een hele mooie. The Fields of Gold doet denken aan die prachtige herfstkleuren, hè. Ja. En het gaat ook over een soort van veld, ja, in de zon. Maar niet alleen de zomerzon, maar ook wel de herfstzon. Er is Sting, het wordt weer moeilijk kiezen.
1: De top 2000.
2: Top 2000 stemadvies.
3: Lieve mensen van de wereld, ik ben Alex Agnew. En mijn ultieme nummer 1 voor de top 2000 van Joe is How Soon Is Now van The Smiths. En waarom? Omdat ik jong en depressief was. En dat doet mij denken aan mijn jonge depressiviteit. En wie vindt dat niet leuk?

0: favorieten voor de top 2000 van Joe. Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is
1: Joe. Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
3: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
4: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
3: Op en top professioneel, met de pro van...
5: Profel.
3: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profiel.be.
1: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
2: Tegels,

blijft toch heerlijk, hè? Stemmen maar in die top 2000. Hij stond vorig jaar op nummer 249. Hij moet die top 100 toch eindelijk eens halen. En More Than a Feeling van Boston. En ik heb een keuze gemaakt. Het is de meest verborgen parel die ik heb binnengekregen. Een liedje over de herfst uit de jaren 90. En Patsy heeft hem. I Wish It Would Rain Down. Ja, daar is de regen weer. Van Phil Collins. Een album dat ik heb grijs gedraaid als kind. Mijn ouders hadden die cd gekocht. Waar hij zo tegen een zwarte achtergrond met zijn hoofd op staat. Ja, ik zie het zo voor mij, dat album. En dit stond dan ook luid in onze woonkamer. Trouwens, in het liedje hoor je Eric Clapton op de gitaar spelen. Dus extra de oren spitsen voor dat speciale moment. Dit is hem.

voor die top 2000 in je Joe-app of via joe.be in deze stembeek. En je weet, je kan er ook iets mee winnen met jouw stem. Live aanwezig zijn bij Sven en Anke in de ochtend op vrijdag 2 oktober. Met heerlijk ontbijt. En onze huismuzikanten Raf van Brussel en Ronnie Mossuze. Oftewel, Raf en Ronnie, klinkt iets leuker nog. Hè? Die misschien wel jouw favoriet uit de playlist van je leven akoestisch gaan brengen. Reden te meer om nu te stemmen. Hè? In je Joe-app of op joe.be. Op deze Doe Maar bijvoorbeeld.

0: nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond. In Borgerhouten bij Antwerpen zijn 2 gewonden gevallen bij een steekpartij. 1 van hen is in levensgevaar. Kim Bastiaans van de politie.
2: Die steekpartij heeft plaatsgevonden op de Turnhoutse baan en daarbij raakten 2 personen gewond. Een 18-jarige man verkeert momenteel in levensgevaar en een 17-jarige man werd met verwondingen afgevoerd naar het Kadik ziekenhuis. Het onderzoek naar de feiten is nu volop lopende. We zoeken zowel een verdachte als een motief en daarvoor gaan we onder meer getuigen verhoren en ook de beschikbare camerabeelden bekijken.
1: De steekpartij gebeurde terwijl er een evenement aan de gang was, de Reuzenstoet. In Brussel zijn 2 metrolijnen onderbroken door rookhinder. Er rijden op de lijnen 2 en 6 geen metro's tussen Stuivenberg en de Lacroix. De rookontwikkeling is bovengronds ontstaan, maar de rook is de metrotunnel binnengedrongen. De precieze oorzaak is nog niet bekend. Het is ook niet duidelijk hoe lang de hinder zal duren. De 3 Vlaamse regeringspartijen zitten opnieuw samen over de begroting. Eerder vandaag voerde Vlaams minister-president Diependalen nog 1-op-1 gesprekken. Politiek journalist Rob van Herk.
3: Minister-president Matthias Diependalen heeft een nieuw begrotingsvoorstel op tafel gelegd omdat CD&V en Vooruit het vorige voorstel nog te hard vonden. Het zou de gewone man en de middenklasse nog te hard raken. Maar ook het nieuwe voorstel van Diependalen wordt voorlopig niet goed onthaald. Maar Diependalen gaat wel proberen om een akkoord te vinden.
1: Maandag moet Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het parlement. In Athene is de dodentol na de zware ontploffing in het centrum van de stad opgelopen tot 6. Dat meldt de Griekse openbare omroep. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Vermoedelijk gaat het om een bejaard koppel en 4 Amerikaanse toeristen. Het gebouw stortte gisterochtend in de historische wijk Plaka, mogelijk door een gaslek. En de Nations League-wedstrijd Israël-Ierland van morgenavond gaat dan toch door. Er was twijfel over na uitlatingen van enkele spelers. Volgens de Ierse voetbalbond is er een stemming geweest bij de spelers en heeft de meerderheid beslist om de wedstrijd te laten doorgaan. Die vindt morgenavond plaats in Hongarije. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen krijgen we een zonnige dag met maxima tot 26 graden. Maandag is er kans op een bui. De volgende dagen krijgen we mooi nazomerweer met maxima tot 29 graden.
0: Greatest hits. Met

Voor een laatste keer vandaag duik ik zo meteen in die ondertussen al hoge bergen aan stembiljetten voor de top 2000. Want dat is de stemweek, lieve mensen. En wie weet haal ik jouw persoonlijke nummer 1 er wel uit. Nou, Banners en ook deze Eros Ramazzotti, maar ook wel eens hoger weer in de top 2000. Sebastasse, una canzone.

Begin oktober barst het muziekfeest van het jaar los op je radio, de top 2000 van Joe. En daar kan je dus nu al voor stemmen. Hè. Ga naar joe.be of sla je Joe-app open en laat je stem maar gelden. Ook Raf uit Temse heeft dat gedaan. Zijn nummer 1, dat is Barry White. And you're the first, the last, my everything. Ik geef hem nog een extra duwtje in de rug, want ik ga hem draaien, Raf. Dankjewel.

0: Top 2000 stemadvies.
1: Ik ben Bart Appeltans, interieurarchitect. En mijn ultieme nummer 1 is Freak Out van Tu Fabiola. Ja, een absolute topschijf uit mijn jeugd. Ik was 15 of 16 toen ze uitkwam. En iedere keer ik ze hoor, ja, word ik instant gelukkig. En heb ik meteen zin om aan het feesten te gaan. Dus

0: voor de top 2000 van Joe. Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is
1: Joe. Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
0: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.

Ja, de herfst is in het land. Nu ja, we moeten er toch nog een beetje van overtuigd geraken met dat heerlijke nazomerweer. Ook morgen weer, maar we doen in elk geval een poging om de herfst te verwelkomen in deze Greatest Hits met de mooiste herfstige liedjes uit de popgeschiedenis. De voorbije uren kan je in de 70s, 80s en 90s grasduinen en nu zelfs in elk mogelijk decennium. Haal jij er een parel uit? Stuur hem dan zeker door in de Joe-app. En ook alle vorige voorstellen die gaan airplay krijgen misschien, want die gooien we terug in die grabbelton. Madonna, die krijg je naar Blondie bij Joe. Goedenavond.

toch opzoeken wat Alex Warren precies bedoelt met zijn nieuwe single Emerald Eyes. Dat blijken groene ogen te zijn, zoals de kostbare groene edelsteen. Voilà, helemaal voorbereid voor straks. En eerst Wham and the Edge of Heaven. Maar eerst de Edge of Hell. Maar het valt al bij al goed mee. Twee files op onze snelwegen, waar je meer dan 5 minuten verliest. 6 minuten maar op de Brusselse buitenring tussen Leonard en Tervuren Vierarmen. En ook 5 minuten op de binnenring rond Brussel tussen Wezenbeek, Oppum en Tervuren Vierarmen.

0: Emerald Eyes van Alex Warren. Waarom die niet al eens in die top 2000 stemmen? Als je hem zo goed vindt, tenminste natuurlijk. Nancy mag de spits afbijten van mijn laatste bloemlezing vandaag, vol met herfstige liedjes. Het mocht eender wanneer zijn, dus ook 2001 bijvoorbeeld. Want Alicia Keys bracht toen deze Falling uit. Ja, Falling, Fall, Ella, vallende bladeren. Het klopt perfect. En deze heb ik misschien eerder deze namiddag al laten horen. Ik ben aan het twijfelen. Ingeborg en Door de Wind met heel veel hulp van Stef Bos natuurlijk. En Gwen heeft die aangeraden, maar ook vele anderen heerlijke nummers. En past perfect bij de herfst, dat wou ik zeggen. En dan gaan we naar deze hier. Daar zijn de Zeros weer met Umbrella van Rihanna, Aurelie van Impe. Heel goed gevonden. En het blijft regenen en waaien met The Doors. Patsy, dank je. Deze dus van The Doors uit 1971. Riders on the Storm. En nog eens Aurélie, die ging terug naar... Ja, het is echt wel de oudste van deze namiddag en avond. Terug naar 1952. En de musical Singing in the Rain.
1: I'm singing in the rain.
0: Yes. Maar het zou evengoed ook de eind jaren 70 uitgebrachte film A Clockwork Orange kunnen zijn. En dan is het iets helemaal anders, niet zo gezellig eigenlijk, van Stanley Kubrick. Ik weet niet of je die kent. Gene Kelly en Singing in the Rain. Het zou zomaar eens kunnen.
2: Dit is Joe. Joe. Met Brecht van Meijerhagen.

Vergeet hem nooit. Joe Cocker en N'oubliez jamais. En ja hoor, ik heb een finale keuze kunnen maken. Het mocht uit eender welk decennium komen. En we zijn niet te ver afgegaan. We zijn in de jaren 90 gebleven. Ja, alhoewel, eind jaren 80 meer. 89, want eind 89 kwam hij uit. En dat is het voorstel van Karel de Walen. Nu, dat is iemand die altijd verborgen parels weet op te vissen en mij dan doorstuurt. En voilà, het is weer in capital letters naar mij doorgestuurd door hem altijd. Zodanig dat het goed zou opvallen. En het heeft weer gewerkt, Karel. Skipper Wise en Standing Outside in the... Ja, dat is ook wel een dingetje, hè. Deze namiddag en avond geweest. The Rain. Die zo eigen is aan de herfst, ons thema van vanmiddag. En Skipper Wise, het was een Amerikaanse singer-songwriter die daar dus een hit mee scoorde. Ook in ons land, alhoewel het was meer een radiohitje en het is uiteindelijk ook bij die ene hit gebleven. Leunt een beetje aan tegen jazzmuziek, zou ik willen zeggen al. Dat hoor je zeker aan de blazers in dit nummer. Echt, ja, het is echt opvallend dat het nog zo goed overeind blijft. Standing Outside in the Rain van Skipper Wise. Die ga ik nu draaien.

Mooi, mooi, mooi. Deze Skipper Wise en Standing Outside in the Rain. Zeg, Clouseau was deze week te gast bij Joe om het natuurlijk over dat grote nieuws te hebben. Komende zomer staan ze in het Koning Boudewijn Stadion als eerste Belgische groep ooit. Vonken en vuur gaat dat geven en ook zo meteen al een vonkje. En na 8 uur hoor je hier Saturday Night Fever met deze. Uit de 70s, maar ook de prachtige 80 doe je weer dansen. En de 90s ook. Maar ook een heleboel nieuwe tracks om te ontdekken natuurlijk. Een Saturday Night Fever non-stop tot middernacht. Geniet ervan.

0: Nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. In Borgerhout bij Antwerpen zijn 2 gewonden gevallen bij een steekpartij. Een van hen is in levensgevaar. Kim Bastiaans van de politie.
2: Die steekpartij heeft plaatsgevonden op de Turnhoutse baan en daarbij raakten 2 personen gewond. Een 18-jarige man verkeert momenteel in levensgevaar en een 17-jarige man werd met verwondingen afgevoerd naar het Kadik ziekenhuis. Het onderzoek naar de feiten is nu volop lopende. We zoeken zowel een verdachte als een motief en daarvoor gaan we onder meer getuigen verhoren en ook de beschikbare camerabeelden bekijken.
1: De steekpartij gebeurde terwijl er een evenement aan de gang was, de Reuzenstoet. In Brussel zijn 2 metrolijnen onderbroken door rookhinder. Rijden op de lijnen 2 en 6 geen metro's tussen Bokstaal en Simonis. De rookontwikkeling is bovengronds ontstaan, maar de rook is de metrotunnel binnengedrongen. De precieze oorzaak is nog niet bekend. Het is ook niet duidelijk hoe lang de hinder zal duren. In de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika is opnieuw een vrouwenlichaam ontdekt. Het gaat al om de 10e vrouw die daar de afgelopen 2 maanden dood werd teruggevonden. De politie onderzoekt of de moorden het werk zijn van 1 seriemoordenaar. Brede opklaringen vannacht bij minima tussen 8 en 13 graden. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 26 graden. Maandag kans op een bui. De volgende dagen warm nazomerweer bij maxima tot 29 graden. Saturday Night Fever.

better listen.

0: Nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. De kern van de Vlaamse regering zit opnieuw samen voor de begrotingsbesprekingen. Ze moeten op zoek naar 1,5 tot 2 miljard. De tijd dringt, want maandag moet minister-president Diependaele zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. Politiek journalist Rob van Herk.
2: Ze zitten nu wel samen en ze gaan waarschijnlijk nog tot in de late uurtjes door. Maar dat akkoord dat is echt niet voor vandaag. Daarvoor zitten ze echt nog niet in een landingsfase, om het zo te zeggen. We zitten ook nog in de fase van de ballonnetjes die worden opgelaten. Zolang die spelletjes nog aan het spelen zijn, zijn we echt niet richting een landing aan het gaan. En dan zal het voor morgen zijn, de laatste mogelijke dag.
1: In de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika is opnieuw een vrouwenlichaam ontdekt. Het gaat er om de 10e vrouw die daar de afgelopen 2 maanden dood

0: werd teruggevonden. De politie onderzoekt of de moorden het werk zijn van één seriemoordenaar. Op het WK wielrennen in Canada heeft de Nederlandse Demi Vollering de wegrit gewonnen aan spannende finale. Ze haalde het in de sprint van haar medevluchter, de Poolse Kasia Niewiadoma. Het brons was voor de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. Lotte Kopecky moest de vluchters laten rijden op een 40-tal kilometer van het einde en finishte als 20ste op meer dan 8 minuten.
1: Ik kom wel naar hier voor het best mogelijke eruit te halen en dan is dat heel erg jammer, maar ik denk dat deze omloop ligt niet en ik denk dat de drie sterkste renners waarschijnlijk wel het seizoen hier ook naar boven komen en ik denk dat we een verdiend podium hebben.
0: Morgen rijden de mannen de wegrit. Brede opklaringen vannacht bij minima tussen 8 en 13 graden. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 26 graden. Maandag kans op een bui. De volgende dagen warm nazomerweer bij maxima tot 29 graden. Saturday Night Fever.

0: van 10 uur.
1: Goedenavond. In Antwerpen is de verdachte van een steekpartij vanavond nog altijd op de vlucht. Bij die steekpartij vielen 2 zwaar gewonden. Een man van 18 is in levensgevaar. Collega Katrien Sanens.
2: Het is nu de bedoeling dat de getuigen worden verhoord door de politie. En de politie gaat ook beelden van camera's die daar in de straat hangen bekijken en onderzoeken om zo de precieze omstandigheden van de steekpartij te achterhalen.
1: De steekpartij gebeurde in Borgerhout tijdens een groot evenement, de Reuzenstoet. De kern van de Vlaamse regering heeft zijn begrotingsbesprekingen voor vandaag beëindigd, zonder akkoord. Ze komen morgenmiddag om 12 uur opnieuw bijeen. De bedoeling is om tegen maandagochtend een akkoord te hebben over de begroting. Maandagmiddag legt minister-president Diependalen zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een Belgische toerist om het leven gekomen, een man van 52. Hij was er met zijn gezin op reis. Hij werd onwel tijdens het snorkelen. De strandgangers zagen hem roerloos in het water liggen. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Op het WK wielrennen in Canada heeft de Nederlandse Demi Vollering de wegrit gewonnen aan spannende finale. Ze haalde het in de sprint van haar medevluchter, de Poolse Kasia Niewiadoma. Het brons was voor de Italiaanse Elisa Longoborghini. Tot de Kopecky moesten vluchters laten rijden op een 40-tal kilometer van het einde en finishte als 20ste op meer dan 8 minuten.
3: Ik kom wel naar hier voor het best mogelijke eruit te halen en dan is dat heel erg jammer, maar ik denk dat deze omloop ligt niet en ik denk dat de 3 sterkste renners waarschijnlijk wel het seizoen hier ook naar boven komen en ik denk dat we een verdiend podium hebben.
1: Morgen rijden de mannen de wegrit. Brede opklaringen vannacht bij minima tussen 8 en 13 graden. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 26 graden. Maandag kans op een bui. De volgende dagen warm nazomerweer bij maxima tot 29 graden. Saturday Night Fever.

0: Nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De kern van de Vlaamse regering heeft zijn begrotingsbesprekingen voor vandaag beëindigd, zonder akkoord. Ze komen morgenmiddag om 12 uur opnieuw bijeen. De bedoeling is om tegen maandagochtend een akkoord te hebben over de begroting. Maandagmiddag legt minister-president Diependalen zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. We gebruiken te vaak desinfecterende producten, zelfs wanneer dat niet nodig is. Nochtans zijn zulke producten vaak schadelijk voor onze gezondheid en het milieu. De FOD Volksgezondheid komt daarom met een nieuwe campagne, zegt Annelies Wijnand.
2: Desinfecterende producten zijn zware chemische producten die virussen en bacteriën doden, maar die ook wel mogelijk de luchtwegen of je huid gaan irriteren. En er zijn toch ook wel af en toe ongelukken, waardoor mensen dus echt ademhalingsmoeilijkheden gaan krijgen. Dus voor de gewone schoonmaak zijn gewone schoonmaakproducten, dus water, zeep, alle zijn er meer dan voldoende.
1: Enkel bij een besmettelijke ziekte of schimmels zijn desinfecterende producten wel geschikt. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een Belgische toerist om het leven gekomen, een man van 52. Hij was

met zijn gezin op reis. Hij werd onwel tijdens het snorkelen. Strandgangers zagen hem roerloos in het water liggen. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Brede opklaringen vannacht bij minima tussen 8 en 13 graden. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 26 graden. Maandag kans op een bui, de volgende dagen warm na zomerweer bij maxima tot 29 graden. Saturday Night Fever.

0: vannacht. In Antwerpen is de verdachte van een steekpartij vanavond nog altijd op de vlucht. Bij die steekpartij vielen 2 zwaar gewonden. Een man van 18 is in levensgevaar. Kim Bastiaans van de politie.
1: Het onderzoek naar de feiten is nu volop lopende. We zoeken zowel een verdachte als een motief. En daarvoor gaan we onder meer getuigen verhoren en ook de beschikbare camerabeelden bekijken.
0: De steekpartij gebeurde in Borgerhout tijdens een groot evenement, de Reuzenstoet. In Madrid zijn opnieuw 10.000 mensen op straat gekomen. Ze protesteren tegen de uithuiszetting van een vrouw van 87. Zij woonde 70 jaar in haar appartement, maar kon de huur na een enorme verhoging niet meer betalen. Ze is het symbool geworden voor de wooncrisis in Madrid. Wonen wordt er voor veel mensen onbetaalbaar. En voetbal KV Kortrijk ligt nu al uit de beker in de 16e finales. Het verloor van KSK Heist uit eerste amateur na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 2-2 en in de verlengingen werd niet gescoord. Een nieuwe klap voor KV Kortrijk dat ook in de competitie slecht begonnen is. Het staat met 3 punten onderaan. Brede opklaringen vannacht bij minima tussen 8 en 13 graden. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 26 graden. Maandag kans op een bui, de volgende dagen warm nazomerweer bij maxima tot 29 graden.

0: Good times.
1: Great music.
0: Joe! This is Joe.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.